NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: In de microfoon spreken. Nee, deze. Die spreek je in deze.
1: Ah, check.
0: Ja. En dan schrijf je een bericht en dan...

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. En inmiddels zijn bijna 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. Die zeggen het vaak zwaar te hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het is een graad of 11. Overdag begint bewolkt, redelijk wat bewolking. Zon breekt steeds vaker door in de loop van de dag. Het wordt 18 tot 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Met de nacht nog in de rug hoor je dan deze prachtige muziek van Maurice Ravel. Uit zijn Vals Noble et Sentimentale waren dit drie deeltjes. En dat zijn drie van een heel dik boekwerkje vol met deeltjes. Eigenlijk voor de piano geschreven. Maar nu uitgevoerd door het Symphony of London onder leiding van John Wilson. Ja, impressionistische muziek. Net als de lucht buiten. Ik keek net nog even door de jaloezieën naar buiten. Waterig, groen-blauw. Impressionistisch schilderij. De dag is in aantocht en tot die tijd is dit voor de dag.

0: Van Heinrich Ignaz Franz Bieber was dit uit zijn Rozenkrantsonate, die Auferstehung. Gespeeld door Odi Eduardo Barokviool, Alain Gervaux cello. En ik ga nog even door, want het zijn zulke mooie namen. Pascal Bouquet op theorbe en Angélique Mouillon op harp. En dan een Duitse naam die zich toch op zijn Frans uitspreekt volgens mij. Freddy Eichelberger op orgel. Ja, en deze sonate die verbeeldt het Bijbelse verhaal van Jezus' opstanding uit de dood. En binnenkort is het Pinksteren en dat is Pentakosten, ofwel de 50ste dag na Pasen.
1: Het ochtendconcert.
0: En dan moet ik een heel eindje scrollen, want ik heb vreselijk veel gekopieerd in mijn draaiboek. Ja, ik ben er. We hebben muziek van Antonín Rajka, die hield van experimenteren. Nou, ik zojuist ook. Ik heb het hele draaiboek vol met plaatjes. Nou, moet ik zo meteen maar even oplossen. Hij hield van experimenteren. Niet alleen met zijn computer zoals ik, maar ook met muziek. En hij schreef een stuk voor 5 blaasinstrumenten. Fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. En als je goed luistert, dan lijkt het soms net alsof die instrumenten met elkaar praten. De een die vertelt wat grappigs, de ander die antwoordt heel serieus. En dan doet ineens iedereen mee of iedereen imiteert elkaar. Het is net een feestje. En dat klinkt soms spannend, soms vrolijk. Het zit vol verrassingen. Ja, Rajka die schreef muziek waarmee de spelers echt kunnen schitteren. Lekker om te spelen dus. En ook lekker om naar te luisteren. Dit is een eerste blaasquintet.

0: Het Albert Schweitzer Quintet speelde het hele blaasquintet nummer 1 van Antonin Reicha.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en later in dit programma gaan we naar het boek van Kaft tot Kaft met Katinka. Maar hier heb ik een verhaal uit het Bijbelboek van Esther. Dat is haar interne monoloog. Als ik stil blijf, word ik niet gered. En dit is in tegenstelling tot wat we hiervoor hoorden, geen instrumentale muziek, maar puur vocale muziek. Dat wil zeggen de menselijke stem.

Capella Amsterdam, onder leiding van Daniel Royce, zong muziek van David Lang uit The Writings, If I Am Silent. Ja, stilte, dat maakt je ook mee, behalve alleen dan nog het geluid van de motor en dat eindeloze uitzicht. Want vandaag is het de dag dat Charles Lindbergh begon aan zijn non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan. In dat toestel, de Spirit of St. Louis, dat zit eigenlijk nog wel in ons collectief geheugen gegrift. Maar ook op deze dag vandaag, een paar jaar later, vloog Amelia Earhart als eerste vrouwelijke piloot non-stop over de Atlantische Oceaan. Ja, dat vliegen, dat is nu niet meer zo'n avontuur als toen. Toen kochten die piloten nog hun eigen vliegtuig. Moesten ze ook zelf repareren. En ze navigeren nog op de sterren. En ze konden niet eens een radio bedienen. En nu hebben we last van vliegschaamte. En we vinden dat we een enorme footprint achterlaten als we op reis gaan. Maar ja, je wilt toch ook wel eens op reis. Niet alleen voor vakantie, maar soms moet het ook voor werk of familie. En nou is mijn vraag, want ik heb een getal van je nodig, dat begrijp je wel. Hoe vaak ben jij de Atlantische Oceaan overgestoken in een vliegtuig? Dat getal, dat heb ik nodig, want dat stoppen wij hier in het systeem. En dan wordt dat getal automatisch een opusnummer. En dan rolt daar hopelijk een Atlantische solovlucht muziekje uit. Dus hoe vaak ben jij de Atlantische Oceaan overgestoken? Laat het me maar weten op de NPO Luister app.

Het tweede deel Allegro uit de sonate voor twee violen basso continuo van Johann Goldberg. Uitgevoerd door de Accademia dell'Annunziata onder leiding van Riccardo Doni. En daarvoor Consortium Classicum in een finale. Het vijfde deel uit een Divertimento voor blazers van Antonio Casimir Cartellieri. Ja, en voor die muziek deel ik je mee dat het vandaag de dag is dat in The Spirit of St. Louis Charles Lindbergh over de Atlantische Oceaan ging vliegen. En 5 jaar later deed de eerste vrouwelijke piloot ter wereld, Emilia Earhart, na. En ik vroeg van hoe vaak ben jij de Atlantische Oceaan overgestoken? En luisteraar Peter Vreugdehil die reageert met 1 keer. En dan vermoed ik een heen- en terugreis natuurlijk. Hè. 1 keer. Nou, we gingen op zoek met dat getal. En we komen op een opus 1 terecht van Servaas de Koning. Het is een lekker luchtig werk gespeeld door Postscript. En het is natuurlijk, we hebben het over luchtvaart, een air.

uit de trio's van Servaas de Koning was dit een air. Straks heb ik het woord voor de dag voor je. En we gaan natuurlijk van kaft tot kaft door een boek samen met Katinka. En ik mag straks ook nog kaarten weggeven. Speciaal voor een recital op het Internationaal Liedfestival in Zeist. Maar nu voor luisteraar Wouter die daarom vroeg. Muziek van Schubert uit de sonate. Tot zo.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50.

In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog maar plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel. Dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn 2 jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming die heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt gezocht nu door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Het weer nog. De dag die begint met wolken. Later vandaag breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.

Een hele goede morgen. Dit was La Chiron onder leiding van François Joubert Caillet in een fantasie van William White. Ja, de dag is begonnen hier ook bij Voor de Dag. Tot 7 uur ben ik hier. En ik mag ook nog kaarten weggeven voor een recital met Simon Keenly-Side en Malcolm Martineau voor aanstaande zaterdagavond in Zeist. Dus blijf luisteren. En het thema van het internationale festival is Terug naar de natuur. Laat dat nou ook het thema zijn. Ah, dan ben ik het alweer een beetje aan het verklappen van het woord voor de dag. Ik heb een prachtig woord gevonden. Ik kwam het tegen en ik dacht, wat betekent dit nou weer? En dan zul jij wel denken, nou Willem, weet je dat nou niet? Dat mag je denken. Maar ik vraag dus aan jou, wat is een pulsterling? Pulsterling. Is dat A, een kwartshorloge? Ik heb een nieuwe pulsterling gekocht. Of is dat B, een stervende ster? Of is dat C, een jonge haas? Dus het woord voor de dag is een pulsterling. Is dat A, een kwartshorloge, B, een stervende ster of C, een jonge haas? Ik wist het niet. Ik hoor graag van jou of jij het weet. Je mag inspreken, je mag typen en je mag ook inzingen op de NPO Luister-app.

Frans Landlinger op trompet samen met Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner in dit concert voor trompet en orkest van Michael Haydn.

Jimbo's Lullaby. Muziek geïnspireerd op dat kleine olifantje dat zijn slurf om de staart van zijn moeder heeft gestrengeld en zo achter hem aanloopt, of achter haar aanloopt, door de straten op weg naar het circus of de dierentuin. Claude Debussy die schreef het allemaal op in zijn Children's Corner en het werd uitgevoerd in een arrangement door het ensemble Kalefax. Door dit diertje blijven we in het dierenrijk vandaag bij Voor de Dag. Want straks doet Katinka een boekje open over haar huisdier.

0: Les Vents Français, samen met Eric Lesage op piano, speelde dit quintet voor piano, fluit, klarinet, fagot en horen. En daaruit dan het eerste deel Allegro Moderato, muziek van Louis Spoor.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en we gaan van kaft tot kaft met Katinka. En het is ongelooflijk, maar het is net alsof luisteraars Gertie Berghuis en ook luisteraars Karen en Toon onze gedachten te kunnen lezen. En ze raden het boek aan waar Katinka ons over gaat bijpraten. Katinka, vertel.
2: Ja, superleuk. Ik heb het boek Raising Hair van Chloe Dalton meegenomen, vertaald als Een haas in huis. En in het boek lees je het verslag van hoe Chloe een klein haasje vindt en het besluit in huis te nemen. En zij is als mens niet de geschikte verzorger voor de haas. En de haas is in haar huis niet in een hazenomgeving. En het is dus echt een zoektocht naar hoe Chloe Dalton en de haas samen kunnen leven.
0: Het lijkt me ook wel ingewikkeld met een haas. Ik heb ooit een duifje gevangen. En ja. Dat doe je in een kartonnen doosje. Nee,
2: een haas die springt op alles. En
0: die wil
2: rent
0: weg.
2: Alles bij elkaar, die wil weg. Maar dus het is zoeken hoe de haas toch wild kan zijn. Want ze wil, die Chloe wil de natuur van de haas niet afnemen. Dus hem tam maken, dat wil ze niet. Ze wil hem houden zoals die ongeveer een beetje kan zijn in het wild. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet.
0: Wat je idealiter ook met je kinderen wil. Je wil wel een stukje bewaren van hun eigen ikje.
2: Ja, misschien wel. Ja. Maar eigenlijk kan dat dus niet. Dus het boek laat je echt nadenken over hoe mensen met dieren samenleving en de scheidingslijn en de balans daartussen, zeg maar. En voor mij persoonlijk ook leuk. Het is een manier om te gaan met mijn kat. Want ik heb een kat die uit het asiel komt. Hotspur heet hij. En die is ook nogal wild.
0: Heet hij ook haas?
2: Nee, hij heet Hotspur.
0: Ah, ja. Nou, komt in de buurt.
2: Ja, en ik mag hem niet aanraken. En hij geeft mij soms kopjes, maar vooral het meubilair. En hij valt mijn voeten aan als ik in bed lig. Maar ik haal veel voldoening uit het idee dat wij samenleven en allebei mogen zijn wie we van nature zijn. Dus ja, het is, ik zou zeggen, als een haas naar de boekhandel. En dit is muziek uit Le Bestiaire van Piet Zwerts. Le Lapin, oftewel De Haas.

0: Le Lapin uit De Bestiaire, oftewel De Haas, naar een gedicht van Guillaume Apollinaire. Roland Hendricks ensemble speelt het en het is muziek van Piet Zwerts. Gisteravond was ik bij een recital tijdens het Internationaal Liedfestival in Zeist. En ik was daar niet alleen. Ik heb gisteren ook wat luisteraars blij kunnen maken met kaarten daarvoor. En luisteraar Bram die schrijft: we hebben genoten van het recital gisteren in Zeist. Prachtig, authentiek optreden. De Scandinavische ziel was voelbaar. Al dus mijn vrouw die daar een langere tijd heeft gewoond. Gisteren zong er een prachtige Finse bariton, begeleid door zijn Finse pianist, een heel Fins programma. Gedeeltelijk in het Zweeds gezongen, lieder van Sibelius. En daarna dat prachtige, dromerige Finse landschap gehoord. Ik heb vandaag weer goed nieuws, want we gaan met muziek gezongen door een wereldberoemd bariton terug naar de natuur. Dat is het thema van het festival. En die wereldberoemde bariton, dat is Simon Keenlyside. En die is ook afgestudeerd als zooloog. En als hij niet op het podium staat, dan doet hij niets anders, of liever anders, dan zijn tijd doorbrengen in de natuur. En dat doet hij door op zijn eigen boerderij aan betere ecologische omstandigheden te werken. Voor mens en voor dier. Want hij zegt: ik wil dat kleine stukje aarde een beetje beter achterlaten dan toen ik het vond. Hij zingt aanstaande zaterdagavond een programma waarin de verbinding dus tussen mens en natuur, flora en fauna centraal staat, samen met de geweldige pianist Malcolm Martineau. Liedpianist, puurzang, en zij werken al heel lang samen. Zaterdag 23 mei, 7:15 is aanvang in de Broedergemeente aan het Zusterplein 12 in Zeist. Ik ga in ieder geval. En wil je met me mee? Dan kan dat. Stuur een berichtje in de app, in de NPO Luister-app. Ik kan 2 luisteraars blij maken met elk 2 kaarten. En ik zie Katinka, jij bent aan het lachen. Wat is er aan de hand?
1: Lapin is konijn en niet haas.
0: Oh, ik heb een fout gemaakt. Lapin is geen konijn, maar haas. Zie je hoe goed ik ben in het bestiaire, in het beestenleven. Maar hey, wil je met me mee naar dat liedrecital? Het is mogelijk. 2 keer 2 kaarten mag ik weggeven. Reageer maar op de NPO Luister-app. Dit is Spleen, gezongen door deze fantastische bariton Simon Keenlyside.

Malcolm Martineau op de piano en bariton Simon Keenlyside in Spleen van Gabriel Fauré. Ja, ik ga naar hem luisteren aanstaande zaterdag. Dat is me goed ook, want ik weet niet eens dat een lapin een konijn is en niet een haas. Dus deze zanger gaat mij meer vertellen al zingende over de natuur. Heb ik heel veel zin in. En bovendien, dit is de zanger die ik altijd opzet als ik een auditie heb. Dan komt hij op mijn playlist voor, want zoals hij zingt, ja, zo wil iedereen wel zingen. Het woord voor de dag vandaag, ik herhaal het nog eens een keer, dat is pulsterling. Dus pulsterling. En dan was mijn vraag, wat is dat voor woord? Ik kende het tot voor kort niet. Ja, nu natuurlijk wel. Ik dacht eerst, is het A, een kwartshorloge? Ik heb een mooi pulsterling gekocht. Wauw, met goud en zo. Of is het B, een stervende ster? Of is het C, een jonge haas? We hebben al ongelooflijk veel inzendingen binnen. En dat kun jij ook nog doen. Je kunt het inzenden via de NPO Luister app. En je hoeft het niet alleen in te zenden. Je kunt het ook intypen. En je mag het ook inspreken. En nog leuker, ja, pulsterlingachtig inzingende.

Patricia Petitbon zong Cleopatra in deze aria Piangero la sorte mia van Giulio, of uit Giulio Cesare in Egitto van Georg Friedrich Händel. Het woord van de dag, dat was pulsterling. Ja, en ik gooi er toch even dit banjootje onder, want dat is veel te leuk. Pulsterling, is dat dan een kwartshorloge of een stervende ster? Nou, heel veel luisteraars, dat is wel heel grappig, die refereerden aan dat boek dat door Katinka is besproken, Een haas in huis. En Brits van Manen die schrijft, een pulsterling is een jonge haas. Er zijn momenteel veel te zien in de weilanden. Leuk als je met de trein reist en je ziet ze wegspringen tussen Amersfoort en Baren in de polder. En Marguerite uit Amsterdam ook, pulsterling is een jonge haas. Ik zie ze op de golfbaan heel hard galopperen. Heel mooi om te zien. Nou, we weten nu, pulsterling, en ik weet het nu ook. Ik zal het nooit vergeten. Ja, wat is er mooier te draaien voor een haas dan iets van het Pavel Haas kwartet?

Het Pavel Haas kwartet speelde uit het Amerikaans kwartet, het 12e kwartet van Antonin Dvořák, het 3e deel. Je kunt nog met mij mee terug naar de natuur op het internationaal liedfestival Zeist. Daar zingt aanstaande zaterdag Simon Keenlyside samen met pianist Malcolm Martineau een programma Histoire Naturelle. Ik ga in ieder geval, je kunt nog met me mee. Stuur maar een bericht in de NPO Luister app. Ik kan 2 luisteraars blij maken met elk 2 kaarten. En dat is zaterdag aanstaande, 23 mei, 8:15. Locatie is die mooie kerk, Broedergemeente Zusterplein, nummer 12 in Zeist. Dan heb je een beetje idee waar je heen kunt reizen. Het zou mij leuk lijken en het is een prachtig programma op een prachtige locatie. Verder dank ik jullie allemaal voor je reacties en natuurlijk voor het luisteren. Zometeen is hier de ochtend met Andrea van Pol. Ik ben er de volgende week weer. Het zonnetje komt hier over het gebouw heen. Het dreigt weer een prachtige dag te worden. Ik wens je een heel fijn Pinksterweekend. Tot horens.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoclassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
6: It's crazy. We kill you.
7: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
5: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 9:15 bij Caro en Cervé op NPO 2.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velde met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de druk.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
11: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
10: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
0: NPO Klassiek.
15: KRO-NCRV.

0: Ochtend met Andrea van Pol.
1: Ik las een advies van een neuroloog. Wanneer iets goeds je overkomt, of je ervaart iets goeds, wacht dan even. Leg je telefoon neer, stop 12 seconden. Want zo lang duurt het om het goede te laten indalen in je brein. En dan beklijft het. Klein geluk.

0: 10, 11, 12. En dan beklijft het. Deze mooie minuten was van Frédéric Chopin, gespeeld door Maria João Pires. Een heel goedemorgen en nog meer goed dat ons overkomt. Het is een prachtige dag en een prachtig Pinksterweekend staat ons te wachten. We beginnen hier natuurlijk bij de ochtend, de fijnste ochtendshow van de radio. Het is donderdag 21 mei. De kranten die openen zeker niet met het mooie weer. Trouw over Trumps interne wraakcampagne, die werkt voorlopig. Hij zet zijn macht in om republikeinen die hem niet aanstaan weg te werken. Maar zijn er voorspellingen, dat kan hem duur komen te staan. NRC heeft asielopvang in Ter Apel op de voorpagina. Die is overvol. COA gaat aanmelders weigeren. Maar ja, de krant is al ingehaald door het nieuws. Hè. Stadskanaal heeft asielzoekers opgevangen. En de Volkskrant kiest voor Duitsland. Dat pleit om Oekraïne semi-lid van de EU te laten worden. Zelensky zou dan kunnen deelnemen aan EU-toppen met spreekrecht, maar zonder stemrecht. Hier in de studio zeker sprake van spreekrecht. Willem-Jan ten Klooster die bepaalt de technische kant en Ize Wensink zegt hoe de hazen lopen als regisseur. Goedemorgen, Ize.
1: Goedemorgen.
0: Jij vertelde me net voor de uitzending dat je volgende maand aan het conservatorium gaat afstuderen.
1: Ja, joh.
0: Ik zie al een beetje de zenuwen.
1: Ja, oh, heel veel. Nee, zeker. Ja? Ik heb dat, ja, nee, dat was
0: trompet
1: toch,
0: en zang, hè?
1: Ja, ik studeer docent muziek. Alleen, ik heb gewoon gezegd, nou, ik ben trompetist, maar ik ga ook wel zingen.
0: En, nou ja, met die mooie heese stem.
1: Ja, nou ja, dat was dus wel mooi, want ik had de eerste repetitie. Ik dacht, ah, komt wel goed. En toen was ik mijn stem kwijt na 3 uur. Toen dacht ik, okay, dus ik heb nog wat extra zangles genomen. Maar ja, het komt allemaal goed.
0: Het komt, ja.
1: Lekker loltrappen.
0: We gaan meeleven. Nu eerst deze klus. We gaan beginnen. En heel fijn dat je luistert thuis voor de radio. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Muziek van de Oostenrijker Ludwig Twila. Je hoorde uit zijn sextet het derde deel, gespeeld door het Hexagon Ensemble. We gaan natuurlijk ook op deze donderdag de 21ste puzzelen. De opgave van het cryptogram luidt: maakt opnames in de lucht. Maakt opnames in de lucht. Je mag je oplossingen sturen, dat weet je, via de NPO Luister-app. Inspreken mag en mailen ook altijd deochtend@kro-ncv.nl. En waar speel je voor? Nou, dat leuke boek. Ik vertrek van violiste en NPO-klassiek collega Cecile Huyne. Ik wens je heel veel succes.

0: Je hoorde het Dudok Kwartet Amsterdam en zij speelden het tweede deel uit het derde strijkkwartet van Joseph Haydn. 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast en dat is militair historicus Christ Klep. Goedemorgen, Christ.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, over welke actualiteit valt het oog van de historicus?
1: Ja, waarop niet, zou ik bijna zeggen tegenwoordig.
0: Zo.
1: Ja, absoluut. Ik sloeg om te beginnen aan op een heel mooi interview gisteravond in de NRC met een Oekraïense filosoof-analyst, Yevgen Blivokitsky. Ja, die naam zal niet heel veel mensen hier in Nederland bekend zijn, maar hij is in Oekraïne heel bekend.
0: Ja.
1: En wat ik heel erg interessant vond aan zijn interview is dat hij de zaak eigenlijk omdraait. Hij zegt dus eigenlijk niet van, is Oekraïne wel goed genoeg voor Europa? De toetreding tot de Europese Unie.
0: Ja.
1: Maar is de Europese Unie wel goed genoeg voor Oekraïne? Dus hij draait de zaak eigenlijk om. En ja, dat is een geluid wat je wel vaker hoort in Oekraïne op dit moment. Het land wordt natuurlijk ook steeds zelfverzekerder. Het houdt nu al 4 jaar lang Rusland op afstand aan het front. En het vraagt zich langzaam maar zeker af, van, ja, al die mooie beloftes die jullie doen. Wat moeten wij eigenlijk nog meer doen om te bewijzen dat we het waard zijn om tot de Europese Unie te behoren?
0: Ja.
1: Nog even los van het feit dat we als Oekraïne ook heel veel kunnen leveren aan de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan onze technologie, onze drone-technologie,
0: precies,
1: onze ervaring met oorlogvoering. Dus hij draait de zaak eigenlijk om. En dat vond ik wel een hele interessante insteek, moet ik zeggen.
0: Ja, want hoe kijk jij er dan naar? Denk je van, ja, hij heeft wel een punt? Of want misschien moet Oekraïne heel veel inleveren? Of ik weet eigenlijk niet precies wat het dan allemaal zou moeten inhouden.
1: Ja, het zou een heel pakket aan maatregelen moeten voldoen. Hè? Dus mensenrechten, dat soort zaken, democratie,
0: economie.
1: Maar ik vind het wel heel herkenbaar. Voor de historicus is dit een heel herkenbaar proces.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg wel eens van, en dat zeggen meer met mij, Oekraïne is eigenlijk in 2014 geboren, zou je kunnen zeggen, als nieuwe nationale staat. En het vindt nu, langzaam maar zeker, maar dat zouden wij ook vinden hier in Nederland, als we hetzelfde doormaakten, is dat het land nu wel bewezen heeft dat het een soevereine staat kan zijn. Het is niet nog een volledige democratische staat. Daar is iedereen het wel over eens, denk ik. Maar het land bewijst intussen wel dat het voor zichzelf kan zorgen. En dat het heel erg gericht is op zijn eigen veiligheid. En dat, zegt Klibovitsky, dat snappen we in Europa niet. We stellen allemaal maar eisen. Het moet een perfect land zijn. Sneeuwwitje bijna, onder de Europese staten. En ja, je snapt gewoon niet, zegt hij dan, dat wij al 4 jaar lang in een existentiële oorlog verwikkeld zijn.
0: Ja.
1: Dus hij draait de zaak om. Ja. En dat vind ik wel heel interessant, moet ik zeggen.
0: Ja, mooi. Dus dat is een stuk om na te lezen in NRC. En je had nog iets uit de Limburger,
1: zeker,
0: begreep ik.
1: Ja, heel wat anders. Nieuws uit Zuid-Limburg. Iedereen kent wel het verhaal van de 4 musketiers natuurlijk. Hè? Van wat was het ook weer? Aramis, Athos en Porthos, als ik me niet, vergis.
0: Jouw paratenkennis is groter dan die van mij. Maar goed.
1: dank je wel. En de 4e musketier was natuurlijk D'Artagnan.
0: Hè?
1: Mythische figuur. Ja, een mythische figuur intussen. En nou blijkt dat waarschijnlijk zijn botresten zijn opgegraven, hè, in een kerk van Maastricht. Hij heeft echt bestaan. En dat is gebeurd door een archeoloog, Wim Dijkman. Hij is de oud-stadsarcheoloog van Maastricht. En ja hoor, daar is weer een hoop heisa over ontstaan.
0: Oh.
1: Hoe kon het ook anders? Het is echt een gevalletje van niet één voor alle voor één, maar juist omgekeerd. Hoe kan ik er zelf mee in het nieuws komen? Ja, wat is er aan de hand? Hij is eigenlijk de eerste die altijd gezegd heeft dat de botresten van D'Artagnan liggen waarschijnlijk in die kerk in Maastricht. Dat blijkt nu waarschijnlijk te kloppen.
0: De Petrus en Pauluskerk.
1: Precies, ja, exact. En, maar ja, nu is er dus heisa over ontstaan, ruzie over ontstaan tussen hem en de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht zei, ja, dat is van ons. Hè, die botresten zijn van ons, dat staat in de wet. Dijkman zegt, ja, maar ik ben de vinder. Ik krijg te weinig erkenning van de gemeente. Ik wil ook reiskosten, want de botjes zijn getest in Duitsland. Nou, het wordt een hele Hollandse soap, of een Limburgse soap intussen, zou je kunnen zeggen. En nou is het zo hoog opgelopen dat Dijkman gisteren is gearresteerd door de politie, omdat hij zich niet, hij heeft zich niet gehouden aan de erfgoedwet. Is opgepakt gisteravond, is ondervraagd. En het allerlaatste nieuws, dat ontwikkelt zich echt as we speak, is dat hij zojuist weer is vrijgelaten. Omdat hij de botrestjes van D'Artagnan en de 2 tanden schijnbaar heeft teruggegeven aan de gemeente. Nou, het is toch een fantastische soap.
0: Wauw, dus hij had ze meegenomen, dus echt als illegaal bezit. En toen werd hij opgepakt. Jeetje, ja, nou, dat gaan we.
1: Precies, ja,
0: dat
1: had ze naar Duitsland. Ja, ze waren in Duitsland gestuurd voor forensisch onderzoek. Ja, ja. Daar heeft hij ze zelf opgehaald. Ah. Enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, fantastisch.
0: Prachtig. Dankjewel, Christ. En ik wens je een hele mooie dag en een mooie Pinksterweekend.
1: Dankjewel. Heel hetzelfde.

Het tweede deel uit het pianotrio van Clara Schumann. Je hoorde Antje Wijdhaas, viool, Tanja Tetslav, cello en Gunilla Sussman, piano.

0: Dat was Live over Hans Nes en hij speelde Agitato. Het stuk uit 1865 van Edward Grieg. Het is precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De gemeente Stadskanaal heeft afgelopen nacht noodopvang geregeld voor 50 tot 80 asielzoekers. Het gaat volgens RTV Noord om mensen voor wie geen plaats was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis spreekt van een noodoplossing en zegt dat er snel definitieve opvang moet komen.
1: Het moet gewoon op een normale, humane manier worden opgevangen, deze, wij noemen het een tekort aan opvangplekken. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het gaat niet over mensen, het gaat om opvangplekken. Daar zijn er niet genoeg van. En daar moet een structurele oplossing voor komen. En op een humane, menswaardige manier mensen op te vangen.
0: Eerder op de avond leek het er nog op dat de asielzoekers in Ter Apel op straat moesten slapen. Omdat in het aanmeldcentrum alleen plek was voor heel kwetsbare mensen. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. In 2014 was iets meer dan 30% van de mensen mantelzorger. In 2024 was dat toegenomen tot bijna 40%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het planbureau groeit het aantal mannen dat mantelzorg geeft.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving, bijvoorbeeld hun eigen ouders, ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Het SCP zegt in het Radio 1-journaal dat in totaal 2,7 miljoen Nederlanders mantelzorger zijn naast een betaalde baan. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn elkaar in de haren gevlogen over Iran. Ze voerden dinsdag een verhit telefoongesprek, berichten internationale media. Netanyahu zou de oorlog opnieuw willen beginnen, terwijl Trump wil inzetten op diplomatie. Volgens BNR-correspondent Ralf Dekkers heeft Netanyahu het gevoel dat hij de tweede viool speelt.
3: Dat zag je ook in alle andere conflicten. Gaza werd hem uiteindelijk een staakt het vuren dat hij niet wilde door de strot geduwd. In Libanon, ook al wordt er niet echt aan gehouden, is een staakt het vuren officieel van kracht onder druk van Trump. En nu dus die onderhandelingen over een deal met Iran waar Netanyahu niets in ziet.
0: Tot nu toe waren Trump en Netanyahu het vaak juist eens over de koers. De Westerkerk in Amsterdam heeft dringend geld nodig voor een renovatie. Daarom begint een bijzondere actie. Voor €10.000 kunnen mensen een plekje kopen voor hun urn. Die komt dan in de buurt van het graf van Rembrandt te staan, als het zover is. Volgens de vrienden van de kerk is het een prachtplek.
4: Dat adverteren we in zekere zin mee. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden. Je kan eigenlijk geen mooiere plaats bedenken om je laatste rustplaats te vinden dan hier in het hart van Amsterdam.
0: En vooral de vloer van de Westerkerk is er slecht aan toe, bericht stadszender AT5. Opknappen daarvan kost in totaal zo'n €4 miljoen. En voor het weer en verkeer is Niels Erkens hier.
5: Het is zonnig vandaag, met alleen in het noorden vanmiddag ook wat bewolking. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Op de weg nu volgens de ANWB zo'n 160 kilometer aan file. De meeste files op de bekende plekken. En de meeste vertraging nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 11 kilometer, ruim 20 minuten extra daar. Het wegdek is in slechte staat en daarom is de rechte rijstrook nu dicht.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Deel 3 uit het derde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde Francesca Dego, de violiste, samen met de Royal Scottish National Orchestra. We gaan naar Telemann uit zijn kantate Du aber Daniel Gehin. Hoor je de aria Brecht, ihr müden Augenlieder. Wordt gezongen door sopraan Suzy Leblanc.

0: De aria Brecht, ihr müden Augenlider van Georg Philipp Telemann, gezongen door sopraan Suzy LeBlanc met begeleiding van de Theatre of Early Music onder leiding van Daniel Taylor. Nicoline Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Het kabinet stuurt vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzichtelijk moet maken. Op een website kunnen werknemers straks zelf zien hoe het is gesteld met de loonkloof bij hun werkgever, meldt de Volkskrant.
0: We zien nog steeds dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Vaak weten mensen dat niet eens, zegt minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief in de krant. Hij hoopt dat werknemers met de informatie op de website een open gesprek met hun werkgever kunnen aangaan.
1: Het AD schrijft dat het aantal huishoudens toeneemt dat veel moeite heeft met het betalen van de woonlasten. Ook steeds meer woningeigenaren met een middeninkomen bekennen dat ze in de knel komen. Blijkt uit de nieuwe woonlastenmonitor van de Nationale Hypotheekgarantie.
0: Financiële problemen bij huiseigenaren ontstaan vaak geleidelijk. De meeste mensen passen hun uitgavenpatroon aan als ze merken dat ze in de problemen komen. Ook zoeken steeds meer woningeigenaren professionele hulp als ze tegen betalingsproblemen aanlopen.
1: De storm rond het fonds Podiumkunsten gaat voorlopig niet liggen, schrijft NRC. Vier instellingen stappen opnieuw naar de rechter. Het gaat om Holland Opera, Sharp en de theatergroepen Suburbia en De Warme Winkel. In het ergste geval kost dat het fonds 23 miljoen euro en dat geld is er niet.
0: NRC sprak met Victorien van Hulst, directrice van het Fonds Podiumkunsten. Als we de procederende instellingen toch subsidie moeten geven, dan redden we het niet. Onze opdrachtgever is het ministerie en dat heeft geen extra pot met geld staan.
1: Na het steeds grimmiger verzet tegen de opvang van asielzoekers maakt Utrecht zich nu op voor een landelijke demonstratie voor asielzoekers. Dat meldt Trouw. Onder de titel De Straat Op demonstreren vanavond verschillende organisaties. Het evenement krijgt steun van onder andere Amnesty International.
0: Het protest is een antwoord op de rellen in Loosdrecht. Asielzoekers mogen niet langer als de zondebok van maatschappelijke problemen worden gezien, vertelt woordvoerder Bo de Boer. Zij vindt dat de overheid hier iets tegen moet doen. We willen laten zien dat niet het hele land tegen asielzoekers is, zegt de woordvoerder.
1: En onderzoekers van de TU Delft hebben dankzij een honingbij een wereldprimeur. Ze lieten zich inspireren door het insect en nu hebben ze een kleine drone ontwikkeld die zonder GPS zelfstandig terug naar huis vliegt. Het onderzoek kan de toekomst van zelfstandige robots ingrijpend veranderen, schrijft de Telegraaf.
0: De zogeheten BNAV gebruikt een kunstmatig brein van maar enkele kilobytes geheugen. De drone maakt eerst een korte leervlucht rond zijn vertrekpunt. En dit is vergelijkbaar met hoe honingbijen hun omgeving verkennen wanneer ze voor het eerst de korf verlaten. Volgens de onderzoekers laat de natuur zien dat intelligent gedrag geen enorme computers nodig heeft. En Frans Schubert die had ook geen enorme computer nodig om die bienen te componeren.

Wow, dat was het Orchestre National de France onder leiding van Charles Dutoit. En ze speelden het eerste deel, het rondo uit Le Biche, de suite van Francis Poulenc. Het cryptogram, voor degenen die het gemist hebben, de opgave is: maakt opnames in de lucht. Maakt opnames in de lucht. En luchtkasteel is het niet. Ja, dat kan ook niet, want het zit al een beetje in de omschrijving. Dus je hebt nog tot 9:15. En wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, drukke tijden voor de Chinese leider Xi. Hè. Na de Amerikaanse president Trump kreeg hij de afgelopen dagen de Russische president Poetin op bezoek. Wat is er bereikt? Ik spreek zo direct Helga Salomon. En Ab Zacht heeft een nieuwe film. En die heet Saipan. Dus genoeg reden om te luisteren. Natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Zoals waar we nu tegen 8:00 naartoe gaan. En dat is muziek van Casper Sans. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
9: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
8: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met deze situatie.
2: Ik ben buiten.

0: arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met deze situatie.
1: Ik ben buitengewoon teleurgesteld dat sinds 2022 er eigenlijk nog niks veranderd is in de asielketen. En dat we nu voor de tweede keer, 4 jaar later, voor hetzelfde moment staan. Namelijk mensen die eigenlijk dreigen vannacht buiten te slapen om die op te vangen. En ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt. Zodat de mensen vannacht niet buiten slapen.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. In het zuiden van Portugal zijn 2 jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader met een blinddoek in een bos waren achtergelaten. De moeder zou met de stiefkinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt samen met de stiefvader gezocht door de politie. De vader van de kinderen heeft zich bij de politie gemeld. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Wat je doet is dat je vraagt aan bedrijven om helder te maken hoe de cijfers er eigenlijk uitzien. De grotere bedrijven moeten daar ook over gaan rapporteren. Je kunt opvragen hoe verhoudt mijn salaris zich eigenlijk tot dat van anderen.
3: Dus dan kan je vergelijken.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
0: De invoering maakt deel uit van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Aldi en Albert Heijn roepen bakjes met nootjes terug, omdat er mogelijk metaaldeeltjes in kunnen zitten. Bij Albert Heijn gaat het om zoute pinda's, bij Aldi om ongezouten cashewnoten. Klanten kunnen de bakjes terugbrengen naar de supermarkt en dan hun geld terugkrijgen. Het weer dan nog. Eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. En het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
8: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
7: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
9: Wandel met Cavefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
10: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
11: Oh, oh, oh, alles draait.
9: De Stoet. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
10: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
12: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
13: Het gaat zoveel over Poetin, dat je bij Rusland steeds denkt, Poetin, Poetin, oorlog.
3: Maar Rusland is ook het land van zoveel mooie

kunsten en van poëzie van Pushkin. Ik hield van je. Ik hield van je en ik hou waarschijnlijk nog steeds van je. En voor een tijdje zal het gevoel misschien blijven. Maar laat mijn liefde je niet langer lastigvallen. Ik wil je geen pijn doen. Ik hield van je. En de hopeloosheid die ik kende, de jaloezie, de verlegenheid, hoewel te vergeefs, maakte een liefde zo teder en zo waar, zoals God je mag schenken om opnieuw geliefd te worden.

En heel veel mooie muziek uit Rusland. Zoals deze wals van Tchaikovsky, gespeeld door Daniil Trifonov. Ja, goedemorgen. Welkom terug bij de ochtend. Het is donderdag 21 mei. Op het Domplein in Utrecht vanavond is een solidariteitsdemonstratie voor vluchtelingen. De demonstratie is een reactie op de AZC-protesten in onder andere Loosdrecht. En het Europese parlement vergadert vandaag over wat de EU moet doen als er een gezondheidscrisis is. Aanleiding is de uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip begin deze maand. En de plastic soup server, Marijn Tinga, die ontmoet de paus. Ze spreken in Rome over plastic vervuiling en het promoten van statiegeld. Met dat doel surfte de milieuactivist van Nederland naar Italië. De Gouden Strop wordt uitgereikt. Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Ja, en de Russische president Poetin was dus de afgelopen dagen op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Daar spraken ze over allerlei belangrijke zaken. Maar wat is er bereikt? Ik spreek daar Helga Salomon over. En Abzacht heeft een nieuwe filmtip. Dus een bomvol uur. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend. Ja.

Ja, heel wat toeters en bellen in dit stuk. Uit het septet voor piano, trompet en strijkers van Camille Saint-Saëns hoorde je de gavotte et finale. Frank Bralet, piano, en zijn muzikale vrienden, ses amis musicaux, die voerden het uit. Ik ga zo praten met Helga Salomon over Poetins bezoek aan Xi. En tot die tijd hoor je muziek van Antonin Dvořák.

0: Het eerste deel uit een orkestbewerking uit de miniaturen voor strijktrio van Antonín Dvořák, gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Ja, het was een constructief overleg op hoog niveau, dat zegt de Russische president Poetin na zijn bezoek aan Beijing. Poetin was er 2 dagen te gast bij de Chinese leider Xi. Ze spraken over de wereldpolitiek, maar ook over allerlei economische zaken. Ruslandkenner Helga Salomon van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en schrijver van het boek Poetins Rusland en 5 moorden, wat net is uitgekomen, volgde het bezoek. Goedemorgen, Helga.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, ze hebben de banden aangehaald, heet het. Wat is een belangrijke afspraak die Poetin en Xi gemaakt hebben?
1: Ja, wat ze precies tegen elkaar hebben gezegd, weten we niet. Maar 1 ding is heel duidelijk. Ze hebben Trump laten weten dat hij niet in een goed huwelijk moet stoken. Dat tussen China en Rusland. Hè, want wat ze hebben gedaan, voor zover naar buiten gekomen. Ze hebben, kijk, Trump zit zwak, dat weet Xi. En dat is heel mooi voor Xi en Poetin. Die zit vast in wespennest Iran. Rusland zit ook een beetje zwak, Poetin. Die zit vast in wespennest Oekraïne. Maar wat ze hebben gedaan, die twee, ze hebben een verklaring uit laten gaan over het streven naar de zogenaamde multipolaire wereld. Dat roepen ze al jaren. Oftewel een wereld waarin Amerika niet meer de leider is. Oh. Ze hebben ook nog een keer hun vriendschapsverdrag zonder grenzen hebben ze nog eens verlengd. Ze hebben gepraat over strategisch partnerschap, waaronder de belangrijke wapenbeheersing. Het zijn 2 kernlanden. Maar goed, dat is allemaal papier. Wat ze concreet hebben gedaan is minder duidelijk. Duidelijk is wel dat ze vooral economische deals hebben gesloten. Want ja, Rusland is natuurlijk helemaal afhankelijk van China voor de handel. China is in- en exportpartner nummer 1. Doordat Rusland de banden met Europa heeft doorgesneden. En het ook heel belangrijk, je zag vorige week toen Trump op bezoek was bij China, dat ze Trump eigenlijk wel in weinig onomwonden woorden te verstaan hadden gegeven dat de VS moest stoppen met de steun aan Taiwan, met het leveren aan wapens. En dat is interessant voor wat we gaan zien in de toekomst, want wat blijkt nu? Met Rusland heeft Xi ook afgesproken dat hij instemt met dat als China eventueel Taiwan herenigt, zoals dat heet, met China. Dus hij maakt de weg vrij voor het onder controle nemen van Taiwan.
0: Zo zeg, wat
1: en dat is belangrijk voor wat we gaan zien, hè, in de toekomst. Want het staat op de Chinese agenda.
0: Ja, wat een politiek spel, zegt. China heeft eigenlijk helemaal de touwtjes in handen, hè, zou je zeggen.
1: China is de lachende derde. Want kijk, China die snapt niet hoe Rusland zo dom kon zijn om een oorlog te beginnen tegen Oekraïne zonder dat ze daar economisch toe in staat zijn. Dat gaat ten koste van de economie. De NAVO die treedt eensgezind op tegen Rusland. Terwijl China die heeft gebouwd aan zijn economie al van de tijd van de oprichter van de Volksrepubliek China, Mao Zedong. En die dacht, we moeten eerst natuurlijk verstandig economisch sterk worden. Dat denken ze nog steeds. Inmiddels is het een militaire macht en dan willen ze Taiwan innemen. Dus inderdaad, China gaat wat slimmer te werk dan de botte buurman Rusland.
0: Ja, en Rusland wil ook graag meer gas leveren aan China. Maar zijn ze daarin dichter bij elkaar gekomen?
1: Nou, dat is een goed punt. Het laatste punt wat ik inderdaad nog niet had genoemd. Wat Rusland heel graag wilde, behalve China te vriend houden, omdat als China de steun opzegt aan Rusland, dan kan Rusland die oorlog niet meer voeren. Maar inderdaad, Rusland wil nog meer gas verkopen aan China dan ze al doen. Want ja, die gas, dat verlies naar Europa, is nog steeds niet goed gemaakt. Dus zij wilden een gaspijplijn. Al jaren onderhandelen ze over de kracht van Siberië 2 gaspijpleiding. Ja. En het gas wat daardoor moet stromen. Maar de Chinezen hebben echt een engelengeduld. Die weten dat Rusland op zijn rug ligt. Die hebben bovendien duurzame energie en steenkool. Hebben niet behoefte aan heel veel meer gas. Nee. Willen dat alleen tegen een lage prijs. Dus kortom, houden Poetin vooralsnog aan het lijntje. Daar is niets, voor zover we weten, extra's over afgesproken.
0: Goh, nou, dank voor deze heldere uitleg. En we zullen zien wat de toekomst ons brengt. Je hoorde Rusland-expert Helga Salomon. Dank je wel en een fijne dag.

Dat was uit de sonate voor clavicimbo oorspronkelijk van de componiste Marianne Martinez. Het eerste deel, gespeeld door Violetta Kachikian. Het cryptogram, ja, je hebt nog een kwartier de tijd. Maakt opnames in de lucht, is de opgave. Maakt opnames in de lucht. En ja, verkenningsvliegtuig en sfeerfoto en flight recorder, dat is het allemaal niet. Het boek wat je kan winnen is Ik Vertrek van Cecile Huyne. En je hoort haar nu spelen in een adagio voor viool en piano met van Zoltán Kodály.

0: Dat waren Cécile Huyne, violiste en schrijfster dus van het boek Ik Vertrek. Wat je kunt winnen als je het cryptogram goed oplost. Samen met accordeoniste Marieke Hopman. En zij speelde een adagio voor oorspronkelijk viool en piano van Zoltán Kodály. Het is precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Het RIVM heeft nooit uitgerekend hoeveel doden het had kunnen schelen als Nederland eerder in lockdown was gegaan aan het begin van de coronapandemie. Voormalig minister Kuipers zegde dat onderzoek toe aan de Tweede Kamer. Maar het kwam er nooit, bericht Nieuwsuur. Toch is zo'n onderzoek volgens Kuipers nog steeds relevant, vertelt verslaggever Milena Holdert.
1: Ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken, zodat je ook weet wat de kosten zijn van één dag of een paar dagen afwachten. Want in de beginfase van een pandemie is een dag een eeuw, zeggen zij.
0: Ja, Kuipers heeft zelf een grove schatting gemaakt. Als Nederland 4 dagen eerder een lockdown had ingesteld, had dat volgens hem 4000 doden kunnen schelen. De ruim 50 asielzoekers die vannacht zijn opgevangen in Stadskanaal zijn weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar was gisteren geen plaats meer voor ze. De burgemeester van Stadskanaal schoot daarom te hulp. Hij zegt tegen RTL Nieuws dat het geen optie was om mensen buiten te laten slapen.
2: Dat vinden wij in Stadskanaal echt humanitair niet oké. Dus dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is omdat anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daar vinden wij wel wat van, namelijk dat het niet oké is.
0: Het COA zegt dat de komende maanden duizenden noodopvangplekken nodig zijn. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren verslechtert. Dat blijkt volgens het NOS uit onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie. Meer mensen hebben problemen met aflossen en rente betalen. Het gaat voor een groot deel om jonge huizenbezitters die erop rekenen dat de huizenprijzen verder zouden stijgen.
3: Tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet is dat die huizenprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Nou, mensen zien dat, mensen maken zich daar zorgen over. De achterstand in betalingen zien we ook echt oplopen.
0: De Nationale Hypotheekgarantie merkt dat huisbezitters besparen op bijvoorbeeld vakanties om de hypotheek te kunnen betalen. Een AED die in een broekzak past, moet het aantal reanimatieapparaten vergroten. De zogeheten pocket AED is bedoeld voor vrijwilligers die afkomen op een melding van een reanimatie. Doel is om mensen met een hartstilstand zo snel mogelijk te kunnen helpen, zeggen de bedenkers van het apparaat.
4: Dit is de pocket AED, 650 gram. En hij kan alles wat zijn grootte ook kan. Hij doet exact hetzelfde. Hij schokt op hetzelfde energieniveau. Hij maakt een hartfilmpje om te beoordelen of dat een schok nodig is. En hij kan ook alleen maar schokken als dat echt nodig is. Net als alle andere AED's.
0: De nieuwe broekzak AED is niet gratis, bericht RTL Nieuws. Vrijwilligers moeten er zelf voor betalen. En dat kan niet anders, zeggen de makers. Het is nu nog vrij duur om de apparaten te maken. En voor het weer en verkeer is Niels Erkens hier.
5: Zon en wat stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot zo'n 23 in het zuiden van het land. Op de weg nu ruim 330 kilometer aan file. De meeste files in Gelderland en Noord-Brabant, zegt de ANWB. Maar ook vertraging in het noorden van het land. Op de A7, Duitse grens richting Groningen. Voor de afrit Westerbroek 7 kilometer, ruim een half uur extra daar. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Deel 3 uit Brandenburgs concert nummer 4 van Johann Sebastian Bach. Je hoorde onder andere Marion Verbrugge, blokfluitiste, samen met de Academie voor Alte Muziek Berlin.

0: Van de Noorse componist Ola Gjælo hoorde je O Magnum Mysterium, gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Het is donderdag, 8:45, tijd voor een nieuwe filmtip van Ab Zacht. En die is nog steeds bij het filmfestival in Cannes. Goedemorgen Cannes, bonjour.
1: Bonjour Andrea, madame Andrea zeg ik nu maar.
0: Bonjour
1: even.
0: Monsieur Ab Zacht. Je bent nog steeds in Cannes, valt je iets op? Hoe is het daar?
1: Ja, nou kijk, de grote trend is toch het ontbreken van grote Hollywood-titels. Ook de nieuwste film van Spielberg, Steven Spielberg, zou wellicht die hebben kunnen draaien, maar dat is ook niet doorgegaan. Met als bijeffect dat ik al 2 keer op straat ben aangesproken of ik niet meneer Spielberg was. Dat vind ik toch een belediging, want die man is 10 jaar ouder en die heeft iets meer geld op de bank staan dan ik.
0: Maar nou, ik zou best wel Spielberg worden aangesproken worden. Maar waarom zijn die Hollywood films er niet?
1: Ze vinden het te duur. Ze zeggen de films zijn nog niet klaar, maar het lijkt ook wel een soort... Ja, politieke beslissing om hier even zich gedijs te houden.
0: Vandaag tip je Saipan, een film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een grote ruzie tussen een Ierse voetballer en zijn bondscoach. Waar hebben deze twee mannen ruzie over?
1: Nou, dat heeft alles te maken met het trainingskamp waar ze in zitten ter voorbereiding op de WK in Japan. En volgens de film, het is een speelfilm overigens, was het een armoedige toestand. Het veld was een knollentuin, er waren zelfs geen voetballen om mee te trainen. Het eten in het restaurant deugde niet voor sportmannen. En de speler Roy Keane, een legende in Engeland, komt daartegen in opstand als enige. Zijn medeteamgenoten vinden het wel best, maar hij is een professional, een perfectionist en hij kan... zijn mond niet houden en daar ontstaat een enorme legendarische ruzie met zijn coach. Ja. Die dus ja, ook niet zeg maar de wereld kan veranderen. En ja, die voorbereiding die moet toch gebeuren. Maar dat gaat op gedurende deze film steeds meer escaleren.
0: Hmm. Ja, je zei Engeland, maar hij is echt een Ier, hè? Voordat alle Ieren razend worden.
1: Hij is een Ier, maar hij speelde bijvoorbeeld bij Manchester United. Ja. Hè? Dus okay. Daar heeft hij zijn glorietijd mee gemaakt. Hij was een keiharde speler. Hij heeft er ook ooit een tegenstander het ziekenhuis ingeschopt. En toen was diens carrière voorbij. Dus dat tekent de man ook een beetje.
0: Ja. Dus het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Krijg je ook veel over het voetbal zelf te zien?
1: Nee, er zitten weinig voetbalfragmenten in, als je dat bedoelt. Maar het is gewoon de ergernis die herhaaldelijk wordt uitgesproken tussen die twee mannen. De verwijten zijn zeer heftig. Want Keen zegt dat zijn trainer eigenlijk niet eens een echte Ier is. Dus er komen allemaal onderhuidse spanningen naar boven. En dat wordt breed uitgemeten in de Engelse pers. En dat heeft tot gevolg dat Keen, en dat is gewoon bekend, die zegt op een gegeven moment, jongens, bekijk het maar, ik ga naar huis. Dat is alsof de Maradona naar huis gaat bij Argentinië. Zo'n grote speler was het voor dat team.
0: Ja, en dat was dus een hele bekende grote rel. En Ierland deed het wel of niet goed op dat WK in Japan? Dat staat me niet meer zo bij.
1: Dat wist ik ook niet meer, maar... Ze deden het verrassend goed. Ze wisten de groepsfase te overleven en kwamen in de volgende ronde tegen Spanje. Hè, dat is een grote voetbalnatie. En ze werden pas tijdens de strafschoppen uitgeschakeld. Ja. Dus ja, eigenlijk hebben ze Keen niet nodig gehad. Maar je weet nooit als die wel had meegedaan. Hè, wat had Ierland kunnen bereiken? Ierland was trouwens ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland... In de voorronde. Hè? Nederland deed niet mee en dat hadden we te danken aan Ierland. Maar goed, het is voetbalhistorie. Ja. En ja, de WK is een aantocht. En ik zie hier in Cannes ook vrij veel films over voetballen. Een documentaire over Eric Cantona. En een documentaire over de historische voetbalwedstrijd Engeland-Argentinië met de Hand van God, hè?
0: Maradona.
1: Bestuurd door Maradona. Dat wordt breed gereconstrueerd. Dus het is wel een trend dat de komende maanden veel films over voetballen over de wereld gaan.
0: Ja, nou hou ik van voetbal. Maar is het ook een film voor als je niet van voetbal houdt, deze Saipan?
1: Ja, want er zit ook humor in. Ierse humor, hè. En die is heftig. En ik heb me echt vermaakt door die verbale gevechten die er worden geleverd. Ja. Want die mensen kunnen wel heel mooi schelden. Dus het is een uit de hand gelopen café-ruzie. Maar je wordt wel geamuseerd. Ik sprak mensen die niet van voetbal houden en die vonden die film toch wel de moeite waard. Dus toch een aanrader.
0: Leuk. Dankjewel, Ab, en nog veel plezier in Cannes.
1: Tot volgende week.
0: Saipan is in filmhuizen door heel het land te zien.

Dat was van Johan Nepomuk Hummel uit het quintet voor piano, viool, altviool, cello, contrabas. Het tweede deel, je hoorde onder andere Christophe Goguet, altviool en Stéphane Laugereau. Contrabas samen met het trio Wanderer.

0: Heerlijk muziekje is dat toch van Antonio Vivaldi. Je hoort uit zijn concert voor cello en strijkorkest, het derde deel. Anastasia Kobikina was dus, is de celliste samen met de Kammerorkester Basel. Onder leiding van Julia Schröder. Ja, en nu de opgave van het cryptogram was: maakt opnames in de lucht. Nou, Ise, er waren wel echt heel veel fouten oplossen. Maar ik vond hem ook niet zo makkelijk.
1: Ik had hem ook niet toen ik hem opnam.
0: Maar kan je er een paar noemen die fout waren?
1: Nou, flight recorder klopte niet. Sfeerfoto, microwave, ja. Flying doctors, hengelmicrofoon.
0: Kiekdief, regenboog, air. Van de air kwam natuurlijk voorbij. Luchtgitaarspel. Nou, ook heel veel andere foute oplossingen. Maar natuurlijk ook goeie, want jullie zijn allemaal slim genoeg. Onder andere Lieneke van der Vliet. Zij schreef ons: goedemorgen Andrea en collega's. Ook vandaag waag ik een poging. De oplossing op de crypto is denk ik crew. Een term in de filmwereld en in het vliegtuig, de lucht, heet de bemanning. Daar heet ook een crew. En zo komen de woorden bij elkaar. Ja, helemaal goed, Lieneke. Het was dus crew. Gefeliciteerd. Jij krijgt dat boek Ik Vertrek van Cecile Huinen. Gefeliciteerd.

0: Paramania heet dit stuk van de Franse componist Régis Campo. En hier naast me stond al gewoon te swingen. Ja, Ad Nieuwdorp.
1: Maar ook even checken of mijn ringtoon uitstond. Want er kwam van alles voorbij.
0: Mijn telefoon ging af.
1: Maar het zit in de lucht.
0: Het zat in de lucht. Hey, wat ga je doen op deze prachtige ochtend?
1: Ja, prachtige ochtend. Zometeen een heel mooi lied van een Vlaams componist die dit voorjaar 70 is geworden. Jan van der Roost. Een lied niet over de zon, maar wel over de tegenpool, de maan. Straks heel mooi.
0: Nou, ja, het is ook prachtig. Dus blijf gewoon luisteren naar de klassieken. Morgen zit hier Hans Smit. Maandag ben ik er weer. Ik wens iedereen een prachtig weekend sowieso. En een prachtige dag. Dag.

0: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Klassiek. Dat voel je.
2: Het is 9:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
3: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
4: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
3: Not yet.
4: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
3: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
2: En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
5: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de onderzoek.

0: drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
1: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijke salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog, er staat bijna geen wind en het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
6: It's crazy. We kill you.
7: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
5: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 9:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
8: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
10: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen en hartelijk welkom. De eerste muziek is van Jozef Mislievecek.

Allegro con brio. Met glans op deze stralende donderdag. Ouverture van Jozef Mislievertjek, gespeeld door L'Orfeo Barokorkest onder leiding van Michi Gajk. Straks natuurlijk weer een nieuwe schakels rond 9:30 aan de kettingreactie. En dan een stem die ook heeft geklonken op onze zender. Een van onze collega's toen het nog Radio 4 was in de kettingreactie. Wie dat is, hoor je straks. Daarvoor onder andere muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Muziek van de jarige componist Jan van der Roos. Dit voorjaar werd hij 70. Maar eerst aankomen op deze prachtige lentedag op het platteland. En dat doen we met Ludwig van Beethoven. De deur van de postkoets gaat open. En we bevinden ons in zijn zesde symfonie. Erwachen heitere empfindungen bij de aankunft auf dem Lande.

Israël. De aankomst op het platteland uit de zesde symfonie, de pastorale van Ludwig van Beethoven. Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly.

Vlaams Radiokoor. En daarbij pianist Koenraad Sterks, onder leiding van Nicolas André. In de eerste van de twee liederen, Of Moon and Sun, van de Belgische componist Jan van der Roost. En dit was het lied over de maan.

0: Kettingreactie.
1: En daarin gaat het om reageren met muziek op muziek die eerder klonk. Vandaar de term kettingreactie. Het ging gisteren om de stem van de Britse alt-mezzosopraan Dame Janet Baker. Ze was te horen in het lied Der Engel uit de Wesendonklieden van Richard Wagner.

0: Dromerige klanken van Richard Wagner met de stem van Janet Baker in de hoofdrol. Dat was gisteren. En de nieuwe schakel die is van Ko van Gemert. Hij schrijft: beste app, mag ik nog een suggestie doen voor de kettingreactie? In de jaren 60 hoorde ik op de radio vaak Caroline Kaart of Caroline van Herbert na haar tweede echtgenoot. Ze viel me op door haar stem, haar Schots accent en ook door haar uitstraling. En later ging ze ook op Radio 4 een programma presenteren. Caroline met Joop Stokkermans. Graag zou ik haar nog eens horen zingen. Bijvoorbeeld met Walking On of Drink to Me Only with Thine Eyes. Een waardig vervolg op de onnavolgbare stemmen in deze kettingreactie, denk ik. Al dus Ko van Gemert. Ja, we gaan luisteren. Ze gaan niet alleen zingen, Caroline, maar we horen eerst haar stem, haar spreekstem. Ze leidt het lied, het Schotse lied, in. En dat doet ze op haar Carolinistische, dat klinkt heel erg ferm, op haar eigen charmante wijze. En dan mij misschien nog wel even die echo's van toen ze dat radioprogramma hier presenteerde. We gaan luisteren.
1: Drink me toe met je ogen. En ik beantwoord je dronk met de mijne. Of laat een kus achter in mijn glas. En ik vraag niet om wijn.

Drink to me only with thine eyes, gezongen door Caroline Kaart. Met die prachtige stem ook, waarmee ze het lied introduceerde. Ja, ze was op Radio 4 te horen altijd met Joop Stokkemans aan de vleugel. En ze eindigde haar programma Caroline altijd met Vrienden Pluk de Dag. Nou, en pluk voor mij ook heel graag weer een nieuwe schakel aan de ketting. Want ik ben benieuwd waar het naartoe gaat morgen. Waar moet het morgen naartoe gaan volgens jou? Welke muziek moet er klinken en waarom? Laat het me weten via de NPO Luister-app of de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: eerste Spaanse dans uit La Vida Breve van Manuel de Falla, gespeeld door het Dianto Reed Quintet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

in elke versie prachtig om te horen. De liedversie, de oorspronkelijke versie, maar ook in de piano-solo-versie. Gemaakt door Franz Liszt van dit lied Wiedmung uit de Myrten, opus 25 van Robert Schumann. En aan de vleugel zat Nino Gvetatze. Nu een bezoek aan de steppen van Centraal-Azië. Doen we met muziek van Alexander Borodin. Eilenmuziek om mee te beginnen en ook weer mee te eindigen. En tussen die eilenmomenten het voorbijschrijden van een karavaan.

En zo waren we heel even in de steppen van Centraal-Azië. Alexander Borodin, gespeeld door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Nu even luisteren naar een van de tracks op het NPO Klassiek album van de week. De Op het Busch Trio met werken van Ludwig van Beethoven, namelijk in hun opnamecyclus. Dit is volume 2 van de pianotrio's van Ludwig van Beethoven. En op dat album ook dit scherzo uit het pianotrio nummer 2, opus 1.

het Busch Trio in het Scherzo Allegro uit het pianotrio nummer 2 van Ludwig van Beethoven. En meer van Beethoven, meer pianotrio's door het Busch Trio op het NPO Klassiek Album van de Week te vinden op npoklassiek.nl. Zometeen in deze klassieke een aria uit een beroemde opera die deze dag in première ging. En die aria gaat over het van buiten lachen terwijl je hart huilt. En misschien heb je wel een idee over welke opera dat gaat. Als je het weet, mag je appen natuurlijk, maar gewoon blijven luisteren. Dat is ook een optie, zoals nu, naar de Hobbits. Daar komen ze. Uit The Fellowship of the Ring, Concerning Hobbits.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen

0: recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
3: Dat is crazy. We kill you.
4: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
2: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
5: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Vivace uit de symfonie in C van Georges Bizet. Ook bekend, straks in het najaar, dat duurt gelukkig nog eventjes, bij de Top 400 Stembus Tour. We gaan natuurlijk ook weer in het najaar stemmen ophalen voor de lijst, de Top 400 van de klassieke muziek. Dat zit eraan te komen. Nu eerst nog even de afkondiging. Concertgebouw Orkest hoorde je onder leiding van Bennett Haitink. En op deze 21ste mei blijf ik bij deze dag. Mag ik dan wel weer terug in de tijd? Ik heb het even voor je uitgerekend. Precies 134 jaar geleden, 1892, toen ging op deze dag de opera Pagliacci in première in het Teatro del Verne in Milaan. Arturo Toscanini dirigeerde. Hij vond die opera op dat moment helemaal niks, maar het publiek was meteen wild enthousiast. Ruggiero Leoncavallo schreef zowel de muziek als het libretto, gebaseerd op een echte moordzaak uit zijn jeugd, Verismo, waar gebeurt, en schiep zo een van de meest wrange operaverhalen ooit. Een clown, Paljas, die zijn vrouw moet bedriegen, terwijl hij zichzelf bedriegt, die voor het publiek moet lachen, terwijl hij van binnen sterft. Natuurlijk allemaal plotverwikkelingen. Maar van binnen moet hij huilen omdat zijn vrouw ontrouw is. Vesti la giubba, daar zit het allemaal in. Trek het kostuum aan, is dat moment waarop de clown Canio beseft dat zijn vrouw hem bedriegt. Maar toch het podium op moet. Ja, the show must go on. Het publiek wacht, de show gaat door en hij zingt. We horen Vesti la giubba gezongen door Franco Corelli. Een stem als een vulkaan die uitbarst, maar ook kan fluisteren en kan huilen. Dat hoor je helemaal aan het einde van deze aria. Vesti la giubba uit Pagliacci.

de tenor met als geen ander de snik in zijn stem. En huilen kan hij ook in de rol van Canio. Die moet spelen, het publiek moet vermaken. De schmink op zijn gezicht moet aanbrengen, het pak aan. En terwijl zijn hart dus breekt van verdriet. Dat was allemaal te horen. Zelfs als je het Italiaans niet machtig bent, zo mooi. Die muziek van Ruggero Leoncavallo, Vesti la Giubba uit Pagliacci. De eerste acte van die compacte opera. Het orkest, Orchestra del Teatro della Scala di Milano, onder leiding van Gabriele Santini. Veel reacties, ook best wel in mijn eigen app dan. Ja, want we hebben allemaal gedeelde herinneringen. 1998, een circustent in het Wilhelmina Park in Utrecht. En daarin die opera Pagliacci, compleet met circusartiesten, mimespelers, koor en orkest, Utrecht Studentenconcert onder leiding van Bas Pollard en ook onder leiding van Jan van Manen. En later een hele Europese tournee met die opera gedaan. Mooie herinneringen, mooie muziek op deze dag waarop dat werk Pagliacci destijds 1892 in première ging.

Here Comes the Sun van George Harrison, een van de Beatles, gespeeld door gitarist Milos en het string ensemble onder leiding van Christopher Austin. Ja, de zon die breekt ook door in het werk dat ik je nu laat horen. Derde symfonie van Franz Schubert, geschreven in de zomer van 1815. Schubert was toen net 18 jaar oud en componeerde alsof de tijd hem achterna zat. Want in dat ene jaar schreef hij meer dan 200 werken. De symfonie opent zometeen met een statige, wat sombere, donker getinte inleiding, donkere harmonieën, pauken, een zwaar gewicht dat zich even aankondigt en dan plotseling, here comes the sun, de zon komt door. De muziek breekt open als een opera-ouverture van Gioachino Rossini. En dat is geen toeval, want Rossini was in die tijd in Wenen de absolute ster van het moment. En de jonge Schubert wist precies wat er in de Weense lucht hing. Hij speelde daarop in. Daarna een speels allegretto, een dansend menuet met de sfeer van een boerenlentler. En het slotdeel van deze symfonie is eigenlijk gewoon een Italiaanse tarantello. Tarantella. Presto vivace, die dendert alsof het nooit meer ophoudt. Italiaans zonlicht boven Weense daken. Schubert publiceerde de symfonie trouwens nooit. Ze verscheen pas in 1884, 56 jaar na zijn dood. En wij horen hem, de Italiaanse van Schubert, nu door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.

0: Jawel, met een heerlijk opzwepende zonnige tarantella aan het einde van deze derde symfonie. Ik noem hem even de Italiaanse, die heb je van Mendelssohn, maar ook van Schubert, de Italiaanse symfonie. Gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

even een rustpuntje. Goedenavond, goedenacht. Het Wiegenlied van Johannes Brahms, instrumentale versie, gespeeld door Yuja Wang, piano, en Leonidas Kavakos, viool. Vandaag, 21 mei, is het ook de geboortedag van Maurice André, geboren 1933 in Alais, Zuid-Frankrijk, als zoon van een mijnwerker. En hij leerde trompet spelen in het harmonieorkest van die mijn. Op zijn 14e werkt hij zelf nog in de kolenmijn en leert ondertussen trompet spelen tot iemand hem aanraadt het conservatorium van Parijs te proberen. Nou, meteen in zijn eerste jaar de eerste prijs voor cornet. En in het tweede jaar wint hij de eerste prijs voor trompet. En Maurice André werd een van de meest opgenomen klassieke trompetisten aller tijden. Heeft de trompet ook als solo-instrument, inclusief de piccolo-trompet, weer helemaal op de kaart gezet. Allemaal repertoirekeuzes gemaakt van barok tot en met hedendaagse. Nieuwe trompetconcerten ook voor hem geschreven. En het was dirigent Karl Richter destijds die hem ontdekte als de ideale Bach-trompetist. Helder, puur en nooit een noot te veel. Hij overleed in 2012, Maurice André, maar zijn toon klinkt nog altijd alsof hij, ja, alsof hij springlevend is. En nog vele, vele trompetisten en andere muzici weet hij te inspireren. We horen hem in een jubelende Bach.

Maurice André, zoals alleen hij trompet kon spelen. Piccolo trompet in dit geval. Een kleine trompet in zijn grote handen. En daarbij het orgelspel van Jane Parker Smith op het historische Jean-André Silberman orgel uit 1780 in de Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune in Straatsburg. En dat allemaal in de muziek Bourrée van Johann Sebastian Bach op de geboortedag van Maurice André. We gaan de uren een beetje wegtikken. Dat wil zeggen, we gaan van 10 naar 11. En we blijven natuurlijk met de klassieken heerlijk doorgaan met Italiaans getinte muziek. Onder andere van Tchaikovsky. En nu van de Italiaan zelf, Amilcare Ponchielli. Die tikt de uren weg in de urendans uit La Gioconda.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen, met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa, de negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace, het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch, ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
9: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
10: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
9: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ongeveer 50 asielzoekers dreigden de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Het zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En volgens de WHO is het risico op verdere verspreiding in de regio groot. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucie Horsch,

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
7: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: NPO Klassiek. AVRO TROS.

De mars van Erich Wolfgang Korngold, Military March, maar met een pacifistische insteek. Want ja, niet zozeer gecomponeerd voor het marcheren in de vrije lucht, maar meer misschien voor de concertzaal. Want hoe zat het? Gecomponeerd door een 20-jarige Erich Wolfgang Korngold, toen hij wel in het leger zat, maar de legerleiding vond deze mars veel te snel. Daarop kan niet gemarcheerd worden, zei een generaal. En toen zei Korngold, heel spitsvondig, dat is dan gewoon handig voor de terugtocht. BBC Philharmonic Orchestra speelde het onder leiding van Matthias Bamert.

Vorige week was hij nog hier bij NPO Klassiek. Te gast in onze podcast Klassieke Mysteries. Die gaat verschijnen. Te gast Arno Bornkamp. Waar het over gaat, dat vertel ik je nu nog niet. Want het moet nog even een mysterie blijven. Maar dat hoor je dus later. Arno Bornkamp hier, ook in de opname in die muziek van Paul Maurice. Chanson pour ma vie uit de Tableau de Provence. En pianist was Ivo Jansen. En van de Provence schuiven we nu op naar het oosten, nog steeds Zuid-Europa. We gaan naar Italië en dat doen we dankzij Piotr Ilyich Tchaikovsky. Hij was daar, hij werd wakker getoeterd door de reveille van het korps dat tegenover zijn hotel resideerde, het legerkorps. En die reveille verwerkte hij meteen al in zijn Capriccio Italien. En daarna nog veel meer Italiaanse indrukken.

0: stem van Hanna Blazikova in Vieni Vieno in questi senno uit Rosinda van Francesco Cavalli.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Percy Grainger was een van de meest energieke, excentrieke en vrolijke componisten die de muziekgeschiedenis kent. Altijd in beweging, altijd uitvindend, altijd een stap voor op iedereen die hem probeerde bij te houden. En vandaag is er ook een luisteraar die hem daarin volledig begrijpt. Vera, David en Nathan wensen hun vader Pieter van harte gefeliciteerd met zijn verjaardag en met de wens dat hij die Grainger-energie nog lang behouden zal. Sluit ik me helemaal bij aan. Deze is dus voor Pieter Early One Morning even rustig beginnen en dan wat meer energie in The English Waltz van Percy Grainger. Vrolijk, vindingrijk en eeuwig jong.

The English Waltz uit The Youthful Suite en daarvoor Early One Morning. Muziek van Percy Grainger, gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Richard Hickox.

met daarin de imitatie van de klokken, ooit gehoord door Marin Marais La Sonnerie, de Sainte Geneviève du Mont à Paris. Uit Tous les matins du monde ook nog eens die prachtige film over het leven van Marin Marais, hoofdrol voor onder andere Gérard Depardieu. En muziek bij die film van Marin Marais, uitgevoerd door Les Concerts des Nations onder leiding van Jordi Savall. Hen hoorde je ook. En van Marin Marais nu naar Sergei Rachmaninoff, het heerlijke derde deel uit zijn tweede suite voor twee piano's, de romance.

0: romance uit de tweede suite voor twee piano's van Rachmaninoff. Achter de vleugels Louis Lortie en Hélène Mercier. En hier in de studio, gezellige boel als je meekijkt. Carine, en wie heb je allemaal meegenomen?
1: Ja, dat is natuurlijk producer Veerle, stagiair Irene. Ja. Want wij gaan met z'n drieën proberen die donderdag verzoekmiddag in goede banen te leiden. Dat vereist flink wat opzoekwerk, leeswerk, uitzoekwerk. En ik heb eigenlijk een heel specifieke vraag. Want vaak krijgen we dan al in de loop van de ochtend wat verzoekjes binnen. Boudewijn, Corine hebben al ergens om gevraagd. Maar niet echt nog een stuk muziek waar we lekker mee kunnen openen. Mm. Zometeen.
0: Okay.
1: Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, oeh, ik heb wel zo'n fijn muziekje. Ja. Waarmee we zometeen rond 11:55 dat die verzoekmiddag kunnen aftrappen.
0: Ja.
1: Waarvan iedereen zin krijgt om te appen, in te spreken, zijn eigen verzoekje in te dienen.
0: Nu doen.
1: Laat het weten.
0: Want de minuten tikken weg. Ja. Dat is een behoorlijke opdracht voor jullie.
1: We hebben er nog maar 8, denk ik.
0: Kom even met dat openingsnummer voor de muziekfabriek. Dan gaan we luisteren. Nu in ieder geval naar Nightbridge van Eric Coates. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij. Toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het ziekenhuisterrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers te ontmoedigen. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden, met name in het noorden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting.

0: We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
4: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
5: Hey, Muziekfabriek.
6: Zou je een stukje willen draaien?
7: Het zou top zijn.
8: Alvast bedankt.
4: Donderdag verzoekmiddag. Ja, zo is dat. Donderdag verzoekmiddag. En dat niet alleen. Het is de donderdag voor Pinksteren op deze muziekfabriek tijden. En dat maakt het eigenlijk een soort verheugmiddag. Want Pinksteren, dat zegt mijn vader altijd, is het meest rangen en standen overstijgende kerkelijke feest. Want de Heilige Geest daalt neer op iedereen. Ja, dat is toch een goede voorbereiding om dan vanmiddag zonder speellijst, zonder voorkeuren, iedereen uit te nodigen een verzoek in te sturen. Wat wil je horen vandaag op deze 21ste mei? Stuur jouw favoriete muziek naar deze studio. Doe dat met de NPO Luister-app. En ik zei net bij Ab, ja, we hadden nog geen muziek voor de opening. Heel graag een lekker openingsmuziekje. Nou, dat deden veel van jullie, hadden zoiets in hun mouw zitten. En Krijn van der Heijden die schreef Bugler's Holiday van Leroy Anderson. Ja, trompetten.

Bugler's Holiday van Leroy Anderson. Je hoort het Melbourne Symphony Orchestra. Dankjewel Krijn voor deze geweldige openingsmuziek. Ja, en de rest van de openingsmuziek gaan we proberen overal en nergens in te zetten in de rest van deze verzoekmiddag. Wat fijn dat je luistert. En ook Corine Donkersloot is erbij. Zij schrijft: graag zou ik een verzoek aanvragen voor onze jarige kleindochter Hanna. Ze wordt vandaag 11 jaar, is fanatiek hoornspeelster en houdt van de hoornmuziek van Mozart. Ik hoop dat je aan dit verzoek kan voldoen. Om 2 uur komt ze uit school en dan hoop ik dat ik het haar kan laten terughoren. Hierbij van Corine voor Hanna. Gefeliciteerd!

Jacob Slachter op hoorn bij de Amsterdam Mozart Players speelde het hoornconcert, openingsdeel van Mozart, speciaal voor Hanna, die fanatiek hoornspeelster is en vandaag 11 jaar wordt, aangevraagd door haar oma Corinne. Boudewijn Sonderen schrijft Music for a While van Henry Purcell, kent vele uitvoeringen, maar voor mij is de mooiste die van de Kinksingers samen met countertenor Jacob Jozef Orlinski.

0: Music for a While van Purcell door de King Singers. En Orlinski gezongen op verzoek van Boudewijn Sonderen. Ja, en hoe blij je kan worden van een knipperend lampje. Er staat iemand op ons verzoekmiddag antwoordapparaat. Het is Bonita.
1: Goedendag. Zou het mogelijk zijn om een nummer te horen van harpist Joost Willemsen met fluitiste Luna Vigny? Ik zag ze laatst op Podium Klassiek en het was wonderschoon wat ze ten gehore brachten.

voor Boniza, die deze twee zag bij Podium Klassiek. Luna Vigny op dwarsfluit, Joost Willemsen op harp. Ze speelde La Flûte de Pan van Jules Mouquet. Ja, en ik vroeg om goede openingsmuziek bij App. En toen appte Cora Boele meteen. Wat dacht je van Edward Elgar's We Are the Music Makers? Nou ja, zo'n leuke titel. En toen gingen we luisteren. Ook een ontdekking voor producer Veerle, stagiair Irene en mijzelf. Dus dankjewel, Cora. De beginmuziek werd het niet, maar ik laat het heel graag nu horen.

0: We are the music makers. Edward Elgar, Bournemouth Symphony Orchestra and Chorus. Dankjewel, luisteraar Cora, voor dit verzoek.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dankjewel.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, en op deze donderdag 21 mei voor veel mensen het begin van weer eigenlijk een lang, lekker vrij weekend. Is het toch ook goed om nog even de blik te richten op de eindexamens? Het zwaartepunt ligt achter ons. Het zijn de laatste dagen. Het zal voor sommige examenkandidaten wat minder hard blokken zijn ondertussen. Maar toch, vanochtend werd het VWO muziek eindexamen gemaakt. Over een uur begint voor de VWO'ers economie. En de VMBO'ers maken straks Frans en HAVO doet aardrijkskunde examen. En ja, dan kan muziek zomaar helpen om je in de juiste focus te krijgen, om je te helpen concentreren of net wat langer door te leren. Dus deel vooral nog je leer- en concentreer muziek. Want wie weet help jij wel een examenkandidaat de dag door, de week nog even door. Deze app is van luisteraar Marja. In 1968 blokte ik voor mijn eindexamen MMS, middelbare meisjesschool, en draaide op mijn eenvoudige koffergrammofoon continu het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, gespeeld door Ashkenazi. Ik slaagde glansrijk.

Marja's leer- en concentreertips is hier in 1968 glansrijk doorgeslaagd door dit pianoconcert van Rachmaninoff, gespeeld door Vladimir Ashkenazy samen met het Koninklijk Concertgebouworkest. En ja, het Pinksterweekend staat voor de deur. Ik had het er al even over. En luisteraar Marguerite die appt: Karin, Bach heeft een hele mooie Pfingsttag-kantate geschreven. Een stukje daaruit?

Hoi, ik ben Mink. Ik vind het heel leuk om naar NPO Klassiek te luisteren. En ik heb een nummer aangevraagd, de Pink Panther. Dat is het enige klassieke stuk dat ik ken. Doei!

Panther. Dank je wel, Mink, voor je super verzoek. Ja, het is donderdag verzoekmiddag. Dus zeg het maar, net als Mink, welk liedje past er bij jouw middag, bij jouw week, bij je hele leven? Gebruik de NPO Luister-app, spreek in als je wil. Ja, en Henny, die appte net zo tegen 12. Begin zo met Shostakovich trio voor twee violen en piano, het laatste deel. Hele leuke suggestie, Henny. En daarom doen we de twee delen voor dat laatste deel er ook bij.

Goedemiddag, dit is een bericht van Manon Robert. Ik wilde graag een verzoekje doen. Ongeveer een jaar geleden hoorde ik bij jullie op de radio het lied Trees van Raschbach, gezongen door Brian Turfel. En ik ben toen ik was toen verrast en ben op zoek gegaan naar de bladmuziek. En inmiddels zingen al mijn mannen dit lied, tenminste de baritons die ik lesgeef. En graag zou ik hem nog een keer willen horen van Brian Turfel. Prachtig. Dank u wel.

Brin Dervel met Tree, speciaal voor luisteraar Manon en haar mannen. Arie Doeser, die appt: beste Karin, wat denk je van het opwindende Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau? Gooi er maar in.

0: Deze week in de zaterdagmatinee. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij. Toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten er 10.000 die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het ziekenhuisterrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Mogelijk loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Steeds meer mensen willen de hoogste berg ter wereld beklimmen. Dit jaar heeft Nepal er bijna 500 vergunningen voor verleend. Die kosten bijna €13.000 per stuk. Het weer, zon en wolkenvelden bij zo'n 18 graden aan zee en maximaal 23 graden in het binnenland. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen veel zon. Het blijft dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan.

0: maaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
9: Hey, Muziekfabriek.
10: Zou je een stukje willen draaien?
11: Het zou top zijn.
12: Alvast bedankt.
8: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, en het is donderdag 21 mei. Wat een zomerbelovende datum. En het weer doet ook al zo gezellig mee. En mijn vraag is, zoals elke donderdag, wat wil je horen? Welk liedje zit er in je hoofd? Welk stuk muziek ligt er op je hart? Zeg het ons, we draaien het graag. Stuur je verzoekje naar deze studio met de NPO Luister-app. En in die app lees ik dit bericht van Els. Graag zou ik De Lente willen horen uit de vierjarige tijden, gespeeld door ensemble Double Sens met violist Nemanja Radulovic. Ik hoop dat het lukt, want ik vind Radulovic zo'n geweldige violist.

0: Nou Els, ik sta hier in de studio met twee violisten. Producer Veerle, stagiair Irene. Allebei grote vioolspelers. En ook zij zijn fan van Nemanja Radulovic. Dus je bevindt je in goed gezelschap. Dank voor je verzoek. We hoorden een deel uit De Lente van Vivaldi. En op die NPO Luister-app, het is ongelooflijk, maar waar, kan je ook inspreken. Ja, en dat heeft weer een luisteraar gedaan.
1: Hallo Karin, dit is Karin de Vos. Ik was in Helvoort aanwezig bij een concert van Holland Barok. Dat heette Het Wonder van Boksmeer. Nou, het ging niet alleen maar om het wonder wat ooit eens is geschied. Maar de muziek zelf was ook een wonder en het was wondermooi. Als je daar iets van zou kunnen draaien, of in ieder geval van de componist Benedictus a Sancto Josefo, dan zou je me zeer gelukkig maken en ik hoop nog meer mensen.

Holland Barok met muziek van Benedictus Buns. Fantastische muziek uit de voorstelling Het Wonder van Boxmeer. Helaas niet meer te zien in Nederland. Er is alleen nog één voorstelling van Holland Barok op 24 mei in Münster. Mocht je daar in de buurt wonen of komen. Ik zou zeggen, hou vooral hun site in de gaten. Holland Barok met QUE.com. Lisbeth die appt, ik hoor graag de muziek van de serie Sherlock. En dan de track Who I Want to Be.

Who I Want to Be, Sherlock. London Session Orchestra speelde het op verzoek van Lisbeth, die die serie graag bekijkt. Ja, bijna een uur geleden, rond 12:30, draaiden we de leer- en concentreermuziek van luisteraar Marja Rachmaninoff. En Lisbeth, die appt: beste muziekfabriek, wat een goed idee om de examenkandidaten een hart onder de riem te steken. Maar mag ik er mijzelf en met mij mijn collega's in het hele land aan toevoegen? Ook wij concentreren ons deze dagen om al die examens op tijd en zorgvuldig na te kijken. Zelf kan ik dat het beste met klassieke muziek. Met een stukje uit de Gran Partita van Mozart bijvoorbeeld.

romance uit het... uit de Gran Partita, sorry, uit Serenade voor Blazers van Mozart. Gedraaid voor Lisbeth, die heel hard examens aan het nakijken is. En Keith schrijft, zou je alsjeblieft van John Dowland Flow My Tears willen draaien? Aan het eind hoor je de zangeres zingen Happy Happy Day That In Hell Feel Not The World's Despite. Ook die zinnen maken dit lied voor mij de ultieme klaagzang.

0: De ultieme klaagzang volgens luisteraar Kiet. Duo Serenissima hoorde je met Flow My Tears van John Dowland.
1: Ha, Karin. Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, het is een fijne drukte op deze donderdag 21 mei op de app. Rina, die wil graag Joni Mitchell horen, vraagt zich af of dat kan op NPO Klassiek. Nou, ik denk van wel. Tim vraagt om Milio, maar eerst luisteraar Arnoud. Hij schrijft, ik zit voor mijn werk in de zon te genieten van jullie en van de jonge eenden en ganzenpulletjes die ik tegenkom. Daardoor zat ik te denken, ik heb eigenlijk wel zin in van Beethovens symfonie nummer 6, de pastorale. De ideale mix van lekker ontspannen, rustig en licht en krachtig en energiek.

Arnoud vroeg deze zesde symfonie van Ludwig van Beethoven aan, omdat het rustig en licht, krachtig en energiek is. Genoten ervan hoop ik voor jou, Arnoud, terwijl je in de zon zit. Het orkest van het Oosten speelde. Rina schrijft, gisteren heb ik via Spotify genoten van een mooie opname van Joni Mitchell, waarin ze heel mooi gedragen samen met een orkest Both Sides Now zingt. Zou dat ook een nummer zijn voor op NPO Klassiek?

both sides now, Joni Mitchell. En ja, dit is Paul Crossley op piano. Want Jaime, die hebt graag iets van mijn landgenoot Mompo, componist uit Catalonië. Dat maakt mijn dag helemaal top.

een dans van Federico Mompo door Paul Crossley gespeeld. Jeetje, de tijd vliegt op deze donderdag verzoekmiddag 21 mei. En die verzoeken, wat een wilde aan muziek en berichten. Heel veel dank allemaal. Ik heb nog tijd voor deze van luisteraar Tim Borgdorf. Le Boeuf sur le toit, graag, van Darius Milhaud.

0: dit is echt ongelooflijk leuke muziek. Dankjewel Tim voor Le Boeuf sur le Toit. Mio, en daar is Sander precies op tijd om nog even iets te zeggen. 10 seconden heb je. Brandlos, wat ga je draaien?
1: 6. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mijn laptop gaat uit.
0: Hé, gaat uit?
1: Ja, dus.
0: Nino Rota zie ik hier.
1: Oh, oké.
0: Okay. Klopt dat?
2: Brandlos. Oh. De omroep voor ons.
0: Iets voor iemand anders.
3: NPO Klassiek. Podcast.
4: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
5: Wie is dat? Is het iets Duits?
6: Rosalia.
7: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
5: Ik ga luisteren naar je.
7: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
5: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
7: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
3: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Ster. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op hun website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moet wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar de granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Koning Willem-Alexander heeft met zorgen gekeken naar de demonstraties tegen AZC's waarbij geweld is gebruikt. Dat zei hij na afloop van de traditionele fotosessie met het koninklijk gezin. De koning benadrukt dat demonstreren een goed recht is, maar dat je dat met je stem doet en niet met geweld. De fotosessie was dit jaar in een openbaar park in Den Haag. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig en ook morgen veel zon. Het blijft dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
4: It's crazy. We kill you.
5: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
3: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 20:15 bij Caro NCRV op NPO 2.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
6: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
7: Wat een vreemde vraag.
6: Wel nee. Voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
7: Je hebt hem zeker verteld over NFW.
6: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nfw.nl en boek gewoon je droomreis.
7: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
6: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NFW neemt je mee. Kijk op nfw.nl.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
9: De Romeinse veldheer Coriolanus is woest. Zijn eigen volk heeft hem verbannen. Hij leidt zijn leger naar Rome, want Rome moet stuk.

0: eigen baan. Kijk op wonderfuel.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: NPO Klassiek. Omroep Max.
3: De Romeinse veldheer Coriolanus is woest. Zijn eigen volk heeft hem verbannen. Hij leidt zijn leger naar Rome, want Rome moet stuk. Zijn vrouw zegt nog, doe dat nou niet. Hoe dat afloopt?
2: Maatwerk.
3: Dat vertelt Ludwig van Beethoven.
2: Met Sander Zwiep.

0: Hij leefde in de 15e eeuw voor Christus, maar staat waarschijnlijk tot ver in de 21e eeuw na Christus naakt op een sokkel. Staatsman Gaius Marcius Coriolanus. Zijn blote standbeeld vind je in het dorpje Plau am See in het noorden van Duitsland. En luidsprekers daar draaien 24/7 deze ouverture van Ludwig van Beethoven. Nee hoor, dat doen ze natuurlijk niet. Dat zou klachten opleveren. Deze ferme klanken. Heel wat anders dan die pastorale symfonie die je bij Karin in de muziekfabriek hoorde. Hè? Eén en dezelfde componist. Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.
1: De bestemming.
0: Die bevindt zich in Nederland. Het is donderdagmiddag, dus als je hem raadt, dan hoor je misschien eind van de middag gelijk je naam als winnaar van onze draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling, ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Nederlandse springstoffenfabriek, PC-hoofd en Floris. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Nederlandse springstoffenfabriek, PC-hoofd en Floris.

Je hoort het wereldberoemde Dudok Quartet Amsterdam. Zo afficheren ze zich internationaal. Maar komende week, volgend weekend, vanaf volgende week donderdag tot en met zondag, is Kampen het kloppend hart waar ook zij zich bevinden tijdens de Dudok Muziekdagen Kampen. Op dudokmuziekdagen.nl vind je alle informatie. En hier speelden de Dudokkers het tweede deel uit het zesde strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Mendelssohn was een studiegenoot van Giacomo Meyerbeer. Samen leerden ze het compositievak van Carl Friedrich Zelter. En toen Giacomo nog in Duitsland woonde, heette hij trouwens Jacob Liebmann Meyerbeer. Als kleine jongen daar leerde hij het Onze Vader bidden. Paternoster van Meyerbeer.

0: Even wat tijd voor reflectie, even een monumentje voor jezelf met muziek van Chopin. De Nocturne opus 55 nummer 2, door David Frey gespeeld. Na het Onze Vader van Meyerbeer, gezongen door de Rheinische Kantorij onder leiding van Herman Max.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, pianist David Frey is dan weer de schoonzoon van maestro Riccardo Muti, de dirigent die in de volgende opname uit 1985 het Philharmonia Orchestra hoort leiden. En er is nog iemand bij. De Franse trompetist met de stalen longen, de stoere wenkbrauwen en die vriendelijke oogopslag. Als een soort kastelein uit Occitanië. Maurice André, geboren 21 mei 1933, overleden in 2012, maar bevroren in de tijd in zijn vele platen en cd's. Ja, hoewel bevroren in de tijd. Het magische aan muziek is natuurlijk dat die, hoe vaak je een opname ook beluistert, steeds net zo nu klinkt als toen.

0: Conspirare zong het Agnus Dei uit het requiem van Il Debrando Pizzetti. Daarvoor het langzame deel uit het trio voor piano, klarinet en cello van Nino Rota. Het Gimaira trio speelde dat. Rota studeerde compositie bij Pizzetti. En volgens mijn informatie heeft Rota gewoon door hard te werken zijn sporen verdiend. En is het absoluut niet zo dat hij door omkoping of bedreiging Pizzetti heeft gedwongen om hem een goed cijfer te geven of iets dergelijks.
1: I'm gonna make him an offer again with you.

Ik weet niet hoe het met jou met u zit, maar ik krijg gelijk weer zin om ze te kijken. De Godfather films, de eerste drie. Deel 1, 9,2 online. Deel 2 kreeg een 9. Deel 3, een 7,5. Alsnog heel goed voor de filmwebsite IMDb. Bijvoorbeeld de Nederlandse film De Zeemeerman krijgt een 2,9. Kijk, dat is toch een stuk minder goed, hè? Anneleen Leenaerts speelde hier harp in die beroemde klanken van Nino Rota bij Marlon Brando's filmklassieker. Zometeen muziek van Mozart, de Parijse Symfonie, Integraal en Water Music van Handel.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
1: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Oh, oh, oh, alles draait.
7: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de zaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al heeft vastgezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markesower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markesower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen en dat Nederland Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Het blijft nog lang zonnig vanavond en ook morgen is er veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
10: Ja.
11: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, heerlijk, Eddie Horns, Academie voor Automuziek Berlin met Water Music van Händel. Bij mij in Veenendaal West zit een groot transportbedrijf, Oranje Vrachtwagens, met het woord hit achterop. Als het bijna weekend is, dan hoor ik ze wel eens kwispelend van blijdschap toeteren als ze de poort weer naderen. Dikke hoorns op het dak. Prachtig mooi. Ik zou eens een cd'tje met deze Water Music moeten langsbrengen. Kunnen ze vast wel waarderen.
1: De bestemming.
0: Dat is een andere plaats in Nederland. Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Hoor je ook geen vrachtwagentoeters. De hints van vandaag zijn Nederlandse springstoffenfabriek, PC Hoofd en Floris. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Nederlandse springstoffenfabriek, PC Hoofd en Floris.

Ze ontmoeten elkaar op het Royal Academy of Music in Londen, het conservatorium daar. En sedert 2012 opereren zij als trio, het Bush Trio. Dit was piano trio nummer 8 in S door deze mensen. De muziek van Ludwig van Beethoven staat centraal op een nieuwe album. Het is het album van de week op npoklassiek.nl.

0: David Frey speelde de Allemande uit de tweede klavecimbelpartita van Bach. En van dezelfde componist daarvoor de Sinfonia tot de cantate Ich hatte viel Bekümmernis met hoboist Heinz Holliger. Deze grote naam uit de klassieke muziek, geboren 21 mei 1939, betekent dat Heinz vandaag 87 jaar is geworden.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: In maart 1778 arriveerde Mozart, een twintiger, in Parijs. Hij was op zoek naar beter werk, leuker werk, buiten Salzburg. Hij kreeg een klus, schrijf ons eens een symfonie. Nou, Mozart aan de slag, applaus in zijn achterhoofd. Dus greep hij eens naar iets anders. Voor het eerst in zijn symfonische werk gebruikte hij klarinetten en hij schreef passages met muzikaal vuurwerk, zoals een hele krachtige opening, hoor je zo meteen, om de handjes op elkaar te krijgen. Het werd een schot in de roos. Mozart schreef aan zijn vader dat het publiek al halverwege het openingsdeel in luid applaus losbarstte. Kijk maar even hoe lang u het uithoudt zonder te klappen.

In een tijdsbestek van 16 minuten dirigeerde Bernard Volk de 31ste symfonie van Mozart, bijgenaamd Parijs, naar de première plek en compositieplaats. Academie für Alte Musik Berlin voerde het uit. Luisteraar Alexander Lagay die appte een minuut voor het einde van het eerste deel van de symfonie. Nu zou ik ongeveer gaan klappen. Ja, en daarmee zit jij, Alexander, op één lijn met het Parijse publiek destijds. Dat ging door het dak van enthousiasme. Samen met Francis van Broekhuizen maak ik de podcast De Vijfde van Beyoncé over de schatplichtigheid van popmuziek aan de klassieken. Er staat weer een verse aflevering klaar op NPO Luister en npoklassiek.nl/podcast. En Francis wilde het deze keer hebben over The King.

In het Lauwman Automuseum in Den Haag zie je een van de auto's van Elvis. En dan zie ik zo voor me dat hij dat misschien zo mijmerend of neuriënd voor zich uit wegzong. Cruisend over een van die lange uitgestrekte wegen. Love Me Tender met het Royal Philharmonic Orchestra. Een postuum project. Hij had het nog graag willen doen bij leven. Elvis met een orkest. En natuurlijk daarvoor Plaisir d'Amour van Martini door Sandrine Piot gezongen. En dat bleek de basis voor I Can't Help Falling in Love with You van Elvis. Zo zie je maar, klassieke muziek zit altijd ergens om de hoek. Zometeen de tweede Peer Gynt-suite en muziek van Svelink, Dvorak en meer.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: NPO Klassiek.
10: Omroep Max.
11: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
12: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
10: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Stichtelijke woorden uit Oud-Nederland of Oud-Holland. De Rij van Burgzaten, muziek van Julius Röntgen. Nederlands Kamerkoor zong het onder leiding van Uwe Gronostai. Na muziek van Jan Pieterszoon Swelinck. Het was het Lucky Stardust Quartet, het blokfluitkwartet dat bijna 30 jaar lang op de podia wereldwijd een bekende naam was. En zij speelden variaties op Mijn Jongensleben had ein End. Het frappante is, het kwartet bestaat volgens mij al een poosje niet meer. Maar er is wel een website, lukistardust.nl, met een biografiepagina over het kwartet. Maar op de homepage staat toch iets heel anders. Vreemd.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Wij gaan verder met onze serie Peer Gynt-suites van Edvard Grieg. Gisteren hoorde je nummer 1, vandaag nummer 2. En waar suite 1 begint met die vredige ochtendstemming, een zalig ontwaken uit een weldadige slaap, daar begint suite 2 eigenlijk met een alternatieve ochtendstemming. Die van een gemiste wekker, 10 gemiste oproepen van een collega, een lege koelkast, een kapot koffiezetapparaat en een belangrijke presentatie op je werk die je dreigt te missen.

Solveig's lied. Daarvoor Peer Gynt's thuisreis, de Arabische dans en de ontvoering van de bruid in de tweede Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Zachary Oramo. Op het wapen van de bestemming van vandaag staan twee waterwezens. Een zeemeermin en een zeemeerplus. Zeemeerman bedoel ik, sorry.

0: de bestemming.
1: Het is weer spannend. Donderdagmiddag, wie gaat die hoofdtelefoon winnen? De hints waren vandaag Nederlandse springstoffenfabriek, PC Hoofd en Floris. Annemiek Wijnja Oudshoorn, die stuurde in. De bestemming is natuurlijk Muiden, mijn geboorteplaats. De Nederlandse springstoffenfabriek bestaat al lang niet meer. Ongeveer eens per 11 jaar ontplofte de fabriek en sprongen de ramen in de wijde omgeving. Nu is er een nieuwe woonwijk gebouwd. Een van de straten draagt de naam van mijn opa's broer, Wout Oudshoorn. De W. Oudshoornstraat. Hij had er een boerderij. PC Hoofd die bewoonde het Muiderslot, waar ooit Floris de Vijfde woonde. En hij is jammerlijk vermoord bij mijn geboorteplek om de hoek. Poeh, Annemiek, zo zijn heden en verleden altijd bijzonder met elkaar verbonden. Maar ja, computer, wie wint die hoofdtelefoon? De finalisten waren deze week Leo van der Graaf, Troy Gootsen, Jantine Petra van der Ridder en Annemiek Wijnja Oudshoorn. Zal me benieuwen.
0: Troy Gootsen.
1: Ik denk dat de computer Troy Gootsen zei. Troy, gefeliciteerd. En wij gaan luisteren naar beroemde muziek die iets met Muiden te maken heeft.

De Imperial Orchestra speelde in zwart-wit de tune van de serie Flores, das war einmal. Hierna podium met Hans Hafmans. Een hoog bezoek, geweldige live muziek. Hans gaat er zo meteen alles over vertellen. En in Maatwijk is nog het laatste woord aan Alexander Pope. Die zei, in verschillende richtingen doorkruisen wij levensoceaan. Het verstand is de kaart, de hartstocht is de wind.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken vrij op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5.000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. En ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden ook al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land veel zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Voor 11:00 besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: NPO Klassiek. NTR.
7: Podium met Hans Hafmans.
8: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van donderdag 21 mei. Met onder meer in deze uitzending cellist Johannes Moser is dit weekend artist in residence bij het Oranje Woud Festival. Vandaag speelt hij vast een voorproefje of twee live bij ons in de studio. 4 podiumkunstinstellingen stappen opnieuw naar de rechter in hun conflict met het Fonds Podiumkunsten. En de Franse dirigent Stéphane de Neve verlengt zijn contract als vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Hier is hij, Stéphane de Neve, met Maurice Ravel.

0: Feria, het slot van de Rhapsodie Espagnole van Maurice Ravel, het Radio Symfonieorkest Stuttgart van de SWR, geleid door Stefan de Neve, die daar een aantal jaren chefdirigent is geweest. Nu is hij verbonden aan het Radio Philharmonisch Orkest als vaste gastdirigent en hij heeft bijgetekend voor de komende paar seizoenen. Het is geen blik op de weg, 5:10, we slaan de AWB even over. Bij mij in de studio cellist Johannes Moser. Dit weekend is hij artist in residence bij het Oranje Woud Festival in Friesland. Hij zal daar meerdere concerten geven en vandaag hebben we alvast een voorproef. Hier samen met pianist André Gugnin. Gentlemen, a warm welcome to you.
1: Thank you so much. Thank you for having us.
0: We suffer under a starstruck studio today. It's a privilege to have both of you.
1: You're too kind, thank you.
0: Johannes, what's it like to be artist in residence at the Oranje Woud Festival? Did you know about the festival beforehand?
1: Well, I was there before. And the last time I was there, we were blessed with a lot of Dutch rain. And so this weekend, the forecast is just absolutely glorious. So I'm really looking forward to experiencing Oranje Woud in a completely different environment. And the last time I was there, I was really taken by the amazing mix of styles and a mix of offerings that the festival brings, a little bit for everybody. So this time I'm bringing my family and my little daughter who's 2 years old, and I think there's going to be a lot of programs for families and children as well as for grown-ups, and so I think we're gonna have a little something for everybody.
0: So performing in a tent without the raindrops,
1: I think that will be a really nice sonic change, yes.
0: Yes, yeah, absolutely. Looking forward. Ja, heerlijk. Ik heb er al opgetreden een paar jaar geleden, het Oranje Woud Festival. Ik ken het goed, maar toen werden we gezegend met Hollandse regen. Nu zijn de voorspellingen natuurlijk fantastisch voor het komend weekend. Ik heb mijn gezin meegenomen, mijn dochtertje van 2. Er zijn ook veel activiteiten voor kinderen, dus ik kijk er enorm naar uit. What does it entail, your artist in residency?
1: So basically, it means that I bring my friends. And in this case, I bring my trio partners, Vadim Luzman and Andrei Korobeynikov. And I'm also playing a recital with Andrei Korobeynikov. And then I have a concert with Christoph Zietzen, who is a great percussionist. And this is actually going to be our first collaboration. So I feel like I can bring old pals, but also I bring new encounters to the festival. And so I feel very blessed that Oranje Woud offers that possibility for me.
0: Yeah, and today here in the studio, it's an encounter, a first encounter as well.
1: It's a blind date, yeah.
0: About which later some more. Hij gaat optreden, Johannes Moser, met goede vrienden, Vadim Gluzman en André Korobeynikov. En hij heeft ook een ontmoeting met een nieuwe slagwerker, die heet Christoph Zietzen. Dus dat wordt inderdaad een eerste date. Maar de date van vandaag is ook een nieuwe. Namelijk, ze hebben nog niet eerder opgetreden samen. De eerste ontmoeting van Johannes Moser en pianist André Gugnin. Please take your seat and take us away to the romantic atmosphere of Sergei Rachmaninoff. De vocalise met deze twee, Johannes Moser en André Gugnin. Kijk mee op npoklassiek.nl/live voor dit prachtige optreden.

0: De cellosonate van Benjamin Britten door Johannes Moser en André Gouknin. Het is een eerste ontmoeting vandaag met z'n tweeën in de studio. Ze hebben meteen maar hun radiodebuut gemaakt. So congratulations on your radio debut as well.
1: Thank you.
0: The taste for after more. And so anytime you're in the neighborhood, please, the door is open. And feel invited, be invited.
1: You're so kind, thank you.
0: Pinkster Weekend is Johannes Moser te zien en te horen in het Oranje, op het Oranje Woud Festival in Friesland. Maandag deze Britten Sonate in zijn geheel. Voor het hele programma kunt je terecht op Oranje Woud Festival. En in het avondconcert van volgende week zondag 31 mei. Een compilatie van het Oranje Woud Festival. Met er ook in Johannes Moser om 8 uur in deze zender. So, what does it feel like now? The two of you?
2: I'm out of breath. I don't know. You, Andre, but
3: I was very concentrated.
0: Well, Andre, thank you so much for studying it for this special occasion
3: well,
0: today.
3: My pleasure. I mean, that's delightful. Yeah. I mean, absolutely.
0: Dank jullie wel.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: Leuk dat jullie er waren.

Uit een orkestcyclus Femme de Légende van Mel Bonis, Française, was dit het korte symfonisch gedicht over Salomé. Het BBC Schots Symfonieorkest geleid door Roman Gamba. De strijd over subsidies bij het Fonds Podiumkunsten blijft oplopen. NRC schrijft er vandaag uitvoerig over. Van de 13 instellingen die eerder hun afwijzing aanvochten, kregen er 8 deels gelijk van de rechter. Na hun herbeoordeling zijn zeker 4 gezelschappen, waaronder Holland Opera, weer naar de rechter gestapt. Ze zeggen opnieuw onzorgvuldigheden te zien in de beoordelingen die ze willen laten toetsen. Het fonds is het Landelijke Cultuurfonds dat namens de Rijksoverheid geld en ondersteuning geeft aan de professionele podiumkunsten in Nederland. En er staat veel op het spel. In totaal gaat het om ongeveer 23 miljoen euro aan mogelijke subsidies. Geld dat het fonds niet beschikbaar heeft. Fondsdirecteur Victorien van Hulst vertelt aan NRC dat het fonds in ernstige financiële problemen komt als ze de zaken verliezen. De kritiek vanuit de sector is stevig. Instellingen noemen de werkwijze van het fonds onduidelijk en onvoldoende onderbouwd. Onduidelijkheid is er vooral over de beoordelingscriteria, zoals regionale spreiding. Het ministerie van OCW is op de hoogte, maar heeft nog geen extra geld of maatregelen toegezegd. Een andere organisatie is rechtszaak met FPK, Holland Baroque. Hier zijn ze, Holland Baroque met Telemann.

0: Uit een ouverture voor orkest van Georg Philipp Telemann speelde Holland Baroque, geleid door Alexis Korsenko. Het loopt tegen 17:15, tijd voor de AWB, hoogtijd zelfs. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag, Hans. Ja, en een flinke avondspits. Er staat nu nog zo'n 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden, zowel op de A2 als op de A27. Ja, en een ander in elkaar grijpend probleem is de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Die is dicht bij de Lorenssluizen, dan hebben we het over de afsluitdijk. Om richting Friesland te komen moet je via Emmeloord over de A1 en de A6, zeker nog tot 8 uur vanavond, meldt Rijkswaterstaat. Maar op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord bij afrit Urk nu een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Le Paon, de Pau, uit Histoire naturelle van Maurice Ravel, bariton Simon Keenlyside en pianist Malcolm Martineau. Zaterdagavond tijdens het Liedfestival Zeist zingt bariton Simon Keenlyside. Hij is trouwens ook afgestudeerd als zooloog. Als hij niet op het podium staat, is hij dan ook zoveel mogelijk buiten in de natuur. Keenlyside is dan ook dé zanger bij uitstek om een programma te maken waarin de verbinding tussen mens en natuur centraal staat. Terug naar natuur is het thema van het Liedfestival Zeist dit jaar. Mahler en Strauss, Poulenc en Duparc, samen met liedpianist Malcolm Martineau. Het Euregio Jeugdorkest speelt zaterdagavond in het Amsterdamse Concertgebouw op het programma Muziek die grote componisten als tieners schreven. De jonge muzici spelen jeugdwerken van Shostakovich en Rachmaninoff en daarnaast de filmmuziek van Erich Wolfgang Korngold. En dan het Sinfonietta String Festival Zeist staat voor de deur dit weekend. Ze geven verschillende concerten in de Grote Kerk Veren bijvoorbeeld, Zeeuwse Concertzaal Middelburg. Zondagochtend spelen ze Schubert's Strijkquintet in C. Beter kun je niet wakker worden dan met het strijkquintet van Franz Schubert. De info je vindt ze allemaal op npoklassiek.nl/podium, de concerttips. Dit is Amsterdam Sinfonietta met de serenade van Antonín Dvořák, het laatste deel.

Amsterdam Sinfonietta met de Serenade voor strijkers van Antonín Dvořák. Amsterdam Sinfonietta strijkt neer in Zeeland. Het Sinfonietta String Festival gaat dit weekend daar van start. Ik zei het al, de concerttips kunt ze nalezen op npoklassiek.nl/podium. Goed, zometeen verder na de klok van zessen met deze week in de gouden opname het Alban Berg Quartet. Met onder meer uit het strijkquintet van Frans Schubert. Dat dus leden van Amsterdam Sinfonietta dit weekend gaan spelen in Zeeland. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
8: Het is crazy. We kill you.
9: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
7: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 9:15 bij KRO NCRV op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. En daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De hoorzittingen beginnen eind volgende week. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. En ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena en door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker deze tijd geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht, die een fietser doodreed, twee jaar de cel ingaat. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets en diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op. Dat is precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag maatregelen aangekondigd om de stijgende kosten door de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Zo hoeven vrachtwagenchauffeurs een jaar lang geen wegenbelasting te betalen en een geplande verhoging van brandstofaccijns wordt uitgesteld. Daarnaast mogen kinderen in augustus gratis met de bus en gaat de belasting op pretparktickets omlaag. En ook wordt de invoerbelasting op 100 supermarktproducten verlaagd. En daardoor kunnen mensen in het Verenigd Koninkrijk binnenkort bijvoorbeeld goedkoper koekjes en chocola kopen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: NPO Klassiek. NTR.
8: Podium met Hans Hafmans.
9: Het is 5:04. Goedenavond. Welkom terug.

Boris Gilburg met deze prelude, opus 23, nummer 2 van Sergei Rachmaninov. Goed nieuws voor het AVRO Tros Vrijdagconcert en de NTR Zaterdagmatinée. Het Vrijdagconcert in Utrecht, de Zaterdagmatinée in Amsterdam. De Franse dirigent Stéphane de Neve blijft nog 4 jaar langer als vaste gastdirigent bij het Radio Philharmonisch Orkest. Zijn contract is verlengd tot en met het seizoen 30-31. De Neve is dankbaar om nog 4 jaar met het orkest te mogen werken. Elke samenwerking, zegt hij, voelt als een avontuur, gedreven door gedeelde nieuwsgierigheid en ambitie. De Neve is momenteel chefdirigent van het St. Louis Symphony Orchestra. Ook staat hij met regelmaat voor het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij is een groot pleitbezorger van nieuwe muziek en van Franse muziek. Hier een opname van AVRO Tros, het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Stéphane de Neve, met een deel uit de Épigraphe Antique van Claude Debussy, pianomuziek, georchestreerd door onze eigen Rudolf Escher.

0: De laatste van de Epigraaf Antique van Claude Debussy, georchestreerd door Rudolf Escher, het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Stefan de Neve. AVRO-TROS vrijdagconcert een paar jaar geleden in Utrecht in 2023. Hij tekent dus bij voor de komende 4 jaar Stefan de Neve als vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Zeer geliefde dirigent. Het is door 6:15, de AWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond Hans. Nou, de drukte begint iets af te nemen. Nog wel veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden, zowel op de A2 als op de A27. Verder nog 300 kilometer file in het land. Ja, en de grootste problemen nog steeds op de afsluitdijk, de A7, Hoorn-Heerenveen. Die is dicht bij de Lorenssluizen tot 8 uur vanavond. Richting Friesland zou je dus moeten omrijden. En dat gaat via Emmeloord over de A1 en de A6. Op de A6 was een ongeluk gebeurd vanuit Lelystad naar Emmeloord. Nog wel 9 kilometer file voor de Ketelbrug, maar die file kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. De vertraging is momenteel 40 minuten.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

and The Swallow van de Amerikaanse Caroline Shaw, Ars Nova Kopenhagen, zong. Vorige maand overleed violist Günter Pichler op 85-jarige leeftijd, misschien niet zo'n bekende naam. Hij was als jonge man concertmeester van de Wiener Symphoniker, maar hij wilde heel graag naar de kamermuziek. En toen kwam het. In 1970 richtte Pichler het album Bergkwartet op. Jawel, een van de belangrijkste strijkkwartetten van het einde van de 20e eeuw. Toonaangevend. Hij speelde in het kwartet tot het in 2008 werd opgeheven. Deze week de mooiste opname van het album Bergkwartet. En heel vaak klinken dan de Weense klassieken. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Schubert zometeen het strijkquintet. Maar ook muziek nu, en dat deden ze heel vaak, van 20e eeuwse componisten. Nieuwe muziek stond vaak op het programma. Nou ja, wat heet nieuw? Het is begin 20e eeuw. De naamgever van het kwartet, Alban Berg. Heel kort, het eerste deel van de lyrische suite van Alban Berg.

Ja, de taal van Wenen, begin vorige eeuw, wat we noemen de Tweede Weense School. Alban Berg was daar lid van. Lyrische suite, het begin van die suite, door het Alban Berg kwartet, vernoemd naar Alban Berg, met toestemming of uitnodiging eigenlijk van de weduwe van Alban Berg, toen het kwartet in 1970 werd opgericht. Maar nu dan terug naar de Weense School van Haydn, Beethoven, Mozart en hier Franz Schubert. Ze werkten vaak samen met andere muzici, strijksextetten van Brahms met leden van het Amadeus Quartet, het Alban Berg Quartet, pianoquintetten met pianist Elisabeth Leonskaya en het strijkquintet van Franz Schubert met de extracellist Heinrich Schief. Nog steeds een referentieopname. Adembenemende sereenheid met bijvoorbeeld in dit tweede deel Adagio, de vier leden van het Alban Berg Quartet en onderin die extra cello wat meer melancholie teweeg brengt bij Franz Schubert. Toch al een melancholische jongeman. Tweede deel, Adagio uit het strijkquintet.

Het adagio uit het strijkquintet van Franz Schubert, het Alban Berg kwartet plus de extra cellist Heinrich Schief. Een intieme samenwerking, prachtig resultaat. Nog steeds een van de allermooiste opnamen van dit strijkquintet. Het Alban Berg kwartet, deze week in de gouden opname, npoklassiek.nl/podium. Daar is meer te vinden en te beluisteren. Mélanie Bonis, Française, schreef haar muziek onder het pseudoniem Mel Bonis, zodat haar naam niet zou weggeven dat ze een vrouw was. Eerste helft vorige eeuw. Op de nieuwe cd van de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roemen Gamba staat enkel werk van haar, Mel Bonis. Een suite voor pianotrio, een suite oriëntaal in orchestrale jas. Dit is de prelude en daarna een Egyptische dans.

Een Egyptische dans hier uit de Suite Orientale van Mel Bonis, het BBC Schotsymfonieorkest, geleid door Rumon Gamba. Straks vanaf 8 uur zijn we verbonden met het muziekgebouw Eindhoven in het avondconcert. Het Storioni-trio speelt, het festival is gaande. Muziek van Schumann en Mendelssohn met muzikale vrienden. Het wordt een romantische avond straks vanaf 8 uur. Hier vanaf CD het Storioni-pianotrio uit het derde pianotrio van Antonín Dvořák.

0: uit het derde pianotrio van Antonín Dvořák, het Storioni pianotrio. Straks om 8 uur dus live vanuit Eindhoven, het Storioni Festival is gaande. De Storioni's met vrienden, met een romantische avond, Felix Mendelssohn en Robert Schumann. Maar eerst een uur cultuur in opium met Shula Tass. Het gaat, Shula, over een jeugddocumentaire, een vierdelige serie.
1: Ja. Een vierdelige serie genaamd Helden van de Galaxy. En dat is een best bijzondere biotoop waarop het zich plaatsvindt. Want het is een AZC-schip in Amsterdam. En in de documentaire van Mirjam Marks volgen we 4 kinderen die daar wonen tijdelijk.
0: En binnenkort te zien op tv?
1: Ja, binnenkort vanaf 30 mei uit mijn hoofd is hij te zien. Het is een VPRO-documentaire en zometeen ga ik het met Mirjam hier uitgebreid over hebben.
0: Zometeen, inderdaad. Het gesprek. Blijf luisteren.

0: Deze week in de zaterdagmatinée. Uit het archief concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Van Brautigam een uniek dubbel optreden in een werk van Villa-Lobos en Gershwin's Rhapsody in Blue. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Wandel met Cavefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
7: De Stoet, kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Daar vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel over.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van dit virus. Dat zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wel wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Hey, Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
10: Voor 11:00 besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
12: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Shula Tas.
4: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse portie kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Wat fijn dat je weer naar ons luistert. We hebben weer veel moois voor je klaarstaan. Vanavond in de rubriek Bijna Vergeten hebben we aandacht voor een debuut uit 1927 van bijna vergeten schrijfster Josine Reuling. En we nemen een kijkje in de kleedkamer van een musicalster die in Foxtrot speelt. De musical die gisteren op de Musical Awards, op het Musical Awards Gala de prijs voor de beste grote musical won. René de Gruyl neemt ons mee backstage. En mijn gast vanavond is Mirjam Marks. Ze maakte een vierdelige jeugddocumentaire serie voor de VPRO over kinderen die tijdelijk wonen op een AZC-schip in de haven van Amsterdam. Helden van de Galaxy heet de serie. En ik bespreek het zo meteen met Mirjam. Maar nu eerst muziek van Debussy en wel een deel uit The Children's Corner.

0: Jean-Yves Thibaudet speelde een deel uit de Children's Corner van Claude Debussy. Over de hele wereld reizen mensen. En met hen reizen er verhalen mee. Mijn gast vanavond is filmmaker Mirjam Marx. En zij tekende een aantal van die verhalen op in een vierdelige jeugddocumentaire voor de VPRO. In Helden van de Galaxy volgden we 5 kinderen die op een AZC-schip in Amsterdam wonen. Het is een speelse, magisch-realistische serie waarin de kinderen centraal staan en niet hun status. Welkom, Mirjam.
1: Dankjewel.
0: Een AZC-schip genaamd The Galaxy. Dat klinkt als fictie.
1: Ja, het klinkt als fictie en het is realiteit.
0: Het bestaat echt.
1: Het bestaat echt. Het is zoals op meerdere plekken heb je nood... voorzieningen als AZC. En dat worden ook voormalige cruise ships voor gebruikt. En dit is een voormalig cruise ship dat in de haven van de Amsterdam ligt. En het heet MS Galaxy.
0: Ja, wat is het voor een plek?
1: Ja, het is een. Het schip ligt. Het is een groot schip. Het ligt in de haven van. Het ligt langs de ring. Dus een beetje in niemandsland. Mm-hmm. Bij de Koentunnel van Amsterdam. Daar zie je hem liggen.
0: Het is een groot schip. Hoeveel mensen wonen er?
1: 1500.
0: 1500 mensen op één schip?
1: Ja, er wonen 1500 mensen. Hoofdzakelijk volwassenen. Tenminste, als de film begint. Mm-hmm. Ja. En het is een schip wat gemaakt is om mensen een zorgeloze vakantie te bezorgen. En ze daar het beste in te begeleiden, zeg maar. Mm-hmm. En doet nu tijdelijk... is de bedoeling, een dienst als asielzoekerscentrum.
0: Ja, dus wat een vakantieplek moest zijn... is nu een woning voor heel veel mensen bij elkaar.
1: Wachtplek, ja.
0: Wat hangt er voor sfeer op zo'n schip? Weet je nog de eerste keer dat jij daar binnenkwam?
1: Ja, de allereerste keer kwam en toen ging ik werken voor als vrijwilliger daar... op de boot voor kunstprojecten van Stichting de Vrolijkheid. En toen moest ik echt zoeken. Ik raakte meteen een soort van de weg kwijt. Want je komt binnen, je moet, dat is op elk AZC, je moet je legitimeren. Er staat opgeschreven dat je komt. Dus je moet je ID laten zien, krijg je een pasje. Daar mag je mee naar binnen. En toen is wel iemand me komen halen van die al bij de Vrolijkheid werkte... om mij gewoon mee naar boven te loodsen. Want het is een weerwar van gangen.
0: Ja.
1: En je komt eerst in een grote, hoe heet dat ook weer? Het parkeerdek.
0: Ja.
1: Het ruim.
0: Ja.
1: Het parkeerdek. Waar normaal auto's geparkeerd staan die mee op de boot gaan. En ja, de auto's vooral. En dan ga je naar boven en dan je mag... niet door de lange gangen lopen, want daar wonen gewoon allemaal mensen. Dus dat is veel te privé, is ook heel begrijpelijk. Het zijn lange, smalle gangen waar al die hutten aan zijn. En vaak hebben mensen de deur open en dan kijk je meteen in iemands slaapkamer. Want het zijn natuurlijk alleen maar slaapkamers. Dus daar, dat is ook goed, dat wordt goed gecommuniceerd. Dat je daar dan niet zomaar gaat zoeken of lopen. En je gaat met de lift naar boven en dan kom je daar. En wij deden de workshops daar in de Moonlight Bar. Dus dat gewoonlijk dienst doet als een soort nachtclub. Met mm-hmm. allemaal zitjes, met plusje stoelen en een feestverlichting en een dansvloer. En dan trokken wij tafeltjes naar het midden. En dan gingen wij allemaal kunstworkshops doen met de kinderen. En...
0: Hoe kwam je hier terecht? Ben je hier naar op zoek gegaan? Want
1: ik werk al heel lang met de Vrolijkheid.
0: Ja.
1: Als vrijwilliger.
0: Daar en toen ben je een film gaan maken.
1: Ja, precies. Dus ik werkte als vrijwilliger bij de Vrolijkheid. Die op heel mm-hmm. veel AZC's kunstprojecten verzorgen voor jongeren en kinderen. En ik doe dat vaak als workshopleider of als kunstenaar die met kinderen workshops doet. En nu werkte ik al een jaar als vrijwilliger, elke woensdagmiddag met kinderen. En dan of
0: en je
1: ik raakt
0: gewoon gefascineerd door deze plek. Je dacht, hier moet
1: ik dacht komen. Eigenlijk, ik wilde het eigenlijk nooit met elkaar vermengen. Omdat ik dacht, oké, nu ben ik er voor hun. Ik ben er voor afleiding, voor we gaan leuke dingen doen, mooie dingen maken, talenten laten ontdekken, weet je dat. Juist niet bezig zijn met waarom ze daar zitten. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik, dan heb ik het al over de vorige regering. Want dan heb ik het over 2 jaar geleden. Hè, want toen begon ik daar al te werken. Ja. En toen dacht ik, met de ontwikkelingen in de maatschappij, de polarisatie. Ik dacht, ik ken de kinderen. Ik heb een hele goede band met de mensen van COA. Ik ken de Secure, ik ken de weg. Als je daar al een jaar aan het werken bent. Ja. Ik voelde mijn verantwoordelijkheid als maker. Van ik wil wel proberen dit naar buiten te brengen in een verhaal. Om een blik naar binnen te brengen voor mensen. Er komen heel weinig mensen in een AZC. En al het nieuws, dat zijn hoe actueler kan het zijn op dit moment? Helaas toevallig. Maar ja, dat zijn mensen, ze hebben natuurlijk allemaal korte, hoe noem je dat? Spanningsboog tegenwoordig. Dus je ziet alleen maar die one-liners op tv. En die zijn bijna, of op de krant of social media, whatever. En die zijn niet positief over het algemeen.
0: Nee.
1: En de mens achter de mens die elke persoon is die heeft moeten vluchten.
0: Ja, de mens achter de krantenkoppen.
1: Die zie je heel weinig. Ja. En ik ben de jeugddocumentair maken, of in ieder geval. Dat is eigenlijk vooral wat ik doe. Mm-hmm. Dus ik wilde vanuit heel graag. Ik dacht, nee, ik moet dit gewoon proberen. Gewoon te filmen. Wat gebeurt hier? Het zijn mensen zoals jij en ik. Kinderen zoals al onze kinderen.
0: Ja.
1: Die willen dezelfde dingen, doen dezelfde dingen. Alleen toevallig hebben ze de pech in deze situatie te zitten.
0: Ja. En even over die kinderen. Want we volgen dus 5 hoofdpersonen.
1: Ja.
0: Noor van 11 uit Libië. We hebben Abdulatif van 13 uit Syrië. En dan hebben we de broers Basel en Mohammed uit Jemen. En Laila ook uit Jemen.
1: Ja.
0: Licht er eens eentje uit. Wie nemen ze Abdulatif? Wie is dat?
1: Nou, Abdulatif is een ontzettend charismatisch innemende jongen.
0: Ja.
1: Hij is alleen met zijn moeder en 2 jongere broertjes en heeft behoorlijk al wat meegemaakt. Nou, wat ik eigenlijk net al een beetje zei, ik ga niet echt in op wat er nou allemaal precies gebeurd is. Want het wordt wel genoemd natuurlijk, maar ga daar niet helemaal op in op allerlei feiten. Die hoef ik allemaal niet te weten. Het gaat erom, oké, je was niet veilig, je bent nu hier. Hoe gaat het verder? Hoe is het hier? En hij heeft duidelijk, en dat ga je ook in de film zien. Mm-hmm. Wat hij heeft meegemaakt, heeft hij heel erg kunnen omzetten naar hoe ga je om met mensen. Als je iets tegen zit, probeer elkaar te helpen. Mm. Preek elkaar moed in. En dat straalt hij ook heel erg uit.
0: Ja, het is echt een hele positieve jongen die inderdaad andere kinderen ook helpt. Ja, veerkracht.
1: Ja,
0: dat
1: heel veel veerkracht. Ja. Ja.
0: Leg eens uit, hoe ziet zijn leven op die boot? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet hun leven daar eruit?
1: Ja, als je Abdulatif neemt, voor alle kinderen gaan naar school. Mm-hmm. Niet alle kinderen gaan naar een gewone Nederlandse school, omdat ze dan de taal nog niet genoeg beheersen. Dus ze gaan naar een taalklas. Hij gaat wel naar een gewone Nederlandse school. Want hij heeft heel snel goed de taal geleerd. Hij was er ook al 2,5 jaar toen we begonnen met filmen.
0: Mm. Woonde die al 2,5 jaar op de boot?
1: 1,5 jaar, ja.
0: Jeetje.
1: Ja, 2 jaar volgens mij. Ja, 1,5 jaar, 2 jaar. En hij werd dan toevallig, omdat hij op een andere school gaat, sta je heel vroeg op. Want je zit, nou ja, sowieso moet je naar school. Maar je bent best wel een beetje buiten de bewoonde wereld. En gingen bussen naar plekken waar ze dan met veel kinderen tegelijk op één plek zaten. Maar zij werd dan met zijn broertjes met een taxi gebracht. Omdat die school op een, die was dan weer ergens anders. Maar je staat vroeg op, want je bent ook, je kan niet je eigen eten en je hebt geen ijskast, je hebt niks op je kamer. Dus je moet naar het restaurant om te eten.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan gingen ze vroeg opstaan, daar hun broodjes pakken, dingetjes eten, een broodje meenemen, in een broodtrommeltje doen. Naar school. En dan ben je de hele dag op school. En dan word je weer naar huis gebracht. En je gaat niet bij vriendjes spelen. Vriendjes komen ook niet bij jou spelen.
0: Nee.
1: Dat kan niet.
0: Nee. Dus ze spelen wel met elkaar op die boot?
1: Zeker, ja. Ze zoeken elkaar ook op. Het zijn kinderen die willen natuurlijk spelen.
0: Ja.
1: En er is niet heel veel bewegingsruimte voor ze. Er is buiten natuurlijk een grote kade. Maar dat is ver weg van je ouders. Met water eromheen. Veel kinderen zijn niet opgegroeid met zwemlessen. En zoveel water om hen heen. En dat is ook niet een soort fijne plek om op zo'n kade. Hebben ze nu wel een speeltuintje neergezet en een basketbalveldje. Maar dat is gewoon ver weg. Dus ja, soms
0: In de film zijn ze vooral op gangen aan het rennen en
1: voetballen. In het ruim.
0: Ja.
1: Je kunt dan, er staat een pingpongtafel en een tafelvoetbalspel. En dan moet je je pasje even inleveren bij de security. En dan krijg je een pingpongballetje, kun je gaan pingpongen. Dus er wordt wel wat geregeld natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het blijft natuurlijk beperkt. Omdat je... inderdaad, in de gangen gaan ze ook skileren.
0: Ja.
1: En natuurlijk, dingen die mogen officieel niet. Maar ja, zoals overal doen kinderen, die maken er ook wat
0: kinderen
1: van.
0: Kinderen blijven kinderen.
1: Ja.
0: Het viel mij op dat heel veel van het leven daar in de film lijkt het in elk geval te draaien om wachten op een woning.
1: Ja, klopt.
0: Op den duur krijgen ze een woning.
1: Ja.
0: Nee. Maar zodra er dan een woning is dat eigenlijk ook niet alleen maar iets vrolijkmakends.
1: Nee, het is, dat heb ik al heel veel meegemaakt. Over meer dan 10 jaar werk ik met kinderen op AZC's. En dan volg ik best wel wat kinderen, omdat je ze goed hebt leren kennen. En dan kom je ook nog

0: om wachten op een woning.
1: Ja, klopt.
0: En nou ja, op den duur krijgen ze een woning. Ja. Nee. Maar zodra er dan een woning is, is dat eigenlijk ook niet alleen maar iets vrolijkmakends.
1: Nee, het is, dat heb ik al heel veel meegemaakt. Over meer dan 10 jaar werk ik met kinderen op AZC's. En dan volg ik best wel wat kinderen, omdat je ze goed hebt leren kennen. En dan kom je ook nog eens wel eens bij ze thuis. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar het enige waar je op wacht is een huis.
0: Ja.
1: En dan heb je dat huis. Maar dan begint er weer een heel nieuw leven.
0: Ja,
1: en dat is niet voor iedereen even snel weer dat je je daar weer thuis voelt. Omdat, ja, je moet toch ook weer vrienden zien te maken.
0: Ja, het is natuurlijk een hele vreemde omgeving, zo'n boot. Maar het is wel de omgeving die je dan kent. En zeker als je daar 2,5 jaar van je jeugd woont.
1: Ja, en die met mensen die jou begrijpen. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ook je taal letterlijk en figuurlijk spreken.
0: Ja.
1: En er zijn altijd kinderen.
0: Mensen die begrijpen, die andere kinderen begrijpen in welke situatie
1: ze... Ja, die hebben allemaal hetzelfde. Of in ieder geval niet letterlijk hetzelfde. Maar ze hebben allemaal, wachten ze op hetzelfde.
0: Ja.
1: En komen ze uit een situatie die niet veilig is. Dus dat weet je van elkaar. En ja, het is een beetje, je bent op elkaar aangewezen. Want je bent allemaal daar. En ik denk, oké, dan gaan we gewoon met elkaar. En dan maken we er wat van.
0: Ja.
1: En als je opeens hoog in een flat in de rand van Amsterdam woont, dan is het ook ver weg waar de andere kinderen zijn. En dan moet je het even in je eentje weer zien te rooien als je toevallig enig kind bent.
0: Ja.
1: Als je broertje en zusje hebt, wat natuurlijk een aantal kinderen ook hebben, dan heb je thuis al wat afleiding en vermaak. Dus het is, en opeens wonen allemaal mensen naast je die je niet kent. Mm-hmm. Die misschien om 6 uur de gordijnen dicht hebben.
0: Ja, een van de eerste vragen aan Abdelatif toen hij een huis kreeg was ook, hoe zijn je buren?
1: Ja. Van zijn vrienden, ja.
0: Precies, ja.
1: Van zijn vrienden op de boot, ja.
0: Heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt het stilistisch heel erg leuk gedaan. Het klinkt nu alsof het een heel zwaar verhaal is, maar het is heel speels. Er zit een hele lichte toon in.
1: Ja.
0: Hoe ben je op zoek gegaan naar een vorm voor dit verhaal? Waar was je op zoek?
1: Nou, wat ik heel graag wilde is, en daar komen die verhalen, hè, waar jij net mee begon, dat was de eerste inleiding van het eerste verhaal. Kijk, kinderen.
0: Ja, alle afleveringen hebben een ander verhaal. En de eerste
1: De Vogelkoning.
0: Ja.
1: Dus elke aflevering heeft echt een mythisch verhaal, een legende uit de regio waar deze kinderen vandaan komen. Niet letterlijk uit de landen, maar ik ben op zoek gegaan naar verhalen uit de regio. Omdat het staat ook voor meerdere kinderen en maakt dan niet zo heel veel uit waar je vandaan komt, maar dat je met een andere culturele bagage en een andere, hele andere context. Dus het is ook gewoon een cultuurshock natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat wilde ik niet zo letterlijk doen. Ik wilde dat op gevoelsbasis in de film proberen te brengen. Dus niet zo letterlijk van, oké, hier is het koud en de mensen gaan om 6 uur eten of dat soort dingen. Ik dacht, ja, dat vind ik niet zo interessant. Ook omdat kinderen dat helemaal niet vaak zo ervaren. Want die ervaren het leven zoals het komt.
0: Ja.
1: En dan denk je, oké, het zal wel, het is zo of zo.
0: Ja.
1: En ik dacht, je bent anders gebouwd. Dus je bent met andere verhalen opgegroeid. Met andere mythes, legendes. En die heb ik daar middels animatie in verwerkt. Maar ik ben ook echt verhalen gaan zoeken die ook eigenlijk, ja, die zeggen, die laten zien eigenlijk, op visueel en door het verhaal, wat de kinderen eigenlijk ook meemaken. En dat die verhalen komen bij elkaar soms met wat de kinderen ook ervaren. Dus het eerste verhaal gaat dan bijvoorbeeld over een vogelkoning, waarvan de vogel zegt van, hey, één vogel zegt, laten we gaan, ergens in een bos. Laten we gaan, want ik weet dat er ergens een vogelkoning is die ons gelukkig kan maken. Of in ieder geval die ons beter, ja, ons nog gelukkiger of zoiets. Weet je, dat is allemaal een beetje anders natuurlijk als je het op gaat zoeken. En dan gaan de vrome vogels zeggen, ik ga niet mee, want hoezo, ik heb het hier prima. Anderen zeggen, maar ik zing hier mijn liederen, ze houden van mijn liederen.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan toch vogels ook wel mee, maar dan vallen weer vogels af, komen vogels bij. En uiteindelijk komen ze bij die vogelkoning en dan blijkt het een spiegel te zijn. En dan zegt, jullie zijn zelf gewoon goed zoals je bent. Maar zo heb je meerdere mythes. De tweede gaat over een visje en dan gaat het weer over wie je tegenkomt onderweg.
0: Ja.
1: Als je gaat,
0: het zijn allemaal verhalen die gaan over reizen, over krachten in het leven. Tegen, ik kom even niet op het woord. Ja.

0: Hebben de kinderen het al gezien eigenlijk?
1: Ja, ja, we hadden een première op Movies That Matter.
0: Ja.
1: En ze hadden al stukjes gezien natuurlijk. Maar toen zagen ze het helemaal compleet bij elkaar. Ik had natuurlijk verschillende stukken al met ze laten zien en samen bekeken. En ja, die vonden het wel bespannend natuurlijk.
0: Ja.
1: En ze vonden het ook soms een beetje zo van, hé, maar ja, ze vond het heel mooi. Ze waren heel blij. Dat ze, die ouders vonden het ook waren heel blij ermee.
0: Ja.
1: Maar het is ook een plek waar ze ook niet heel erg blij zijn om aan terug te denken of zo.
0: Ja.
1: Dus dat vinden ze ook. Dus vindt heel fijn dat het er is.
0: Gemengde gevoelens.
1: Ja. Ja. En niet van gemengde gevoelens. Ik had hier niet aan mee willen doen. Maar meer dat ze denken, oh ja, dat is gelukkig voorbij.
0: Ja.
1: Want dat is het ook echt. Hoe fijn ze konden spelen met andere kinderen. Sinds ze op een huis wonen, slapen ze beter.
0: Ja.
1: Misschien minder lawaai. Want er wonen veel mensen, dus er is ook lawaai. Er is eten wat hun eigen ouders koken voor hun.
0: Ja, dat is ook een rode draad, hè, in de film. Want op het schip mogen mensen niet op hun kamers koken.
1: Nee.
0: Het kan alleen maar met een algemene keuken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat is niet je eigen eten van je eigen moeder. Ook nog als je helemaal uit een andere cultuur. En er wordt best wel een beetje mee ingespeeld. Maar het is natuurlijk nooit zoals het thuis gemaakt wordt. Met alle verschillende kruiden, smaken. Los van de hele, ja, alles wat daar omheen zit. Boodschappen doen samen. Op een moment eten dat je denkt, ik heb nu honger. Kan ook niet. Want het kan natuurlijk alleen maar op gezette tijden.
0: Ja.
1: Is gewoon die keuken open.
0: Ja. Dus ze waren blij om hem te zien, maar niet per se blij om terug te denken aan deze periode.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je komst. De vierdelige documentaire serie Helden van de Galaxy is vanaf zondag 31 mei wekelijks te zien op NPO Zapp en op NPO Start. Dankjewel voor je komst, Mirjam Marks.
1: Nou, dankjewel. Graag gedaan.

Sol Gavetta speelde samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest het Adagio con Variazioni voor cello en orkest van Ottorino Respighi. En deze week werd bekend dat zij, Sol dus, een van de gasten is van het Prinsengrachtconcert op zaterdag 22 augustus. Samen met pianist Leif Ove Andsnes en mezzosopraan Maria Warenberg. En daar kun je dus gewoon gratis naartoe.

0: Saxofoniste Asia Fateyeva verspeelde een nieuw arrangement van Air uit Bonduca, or The British Heroine van Henry Purcell. En dat deed ze samen met de Lautencompagnie Berlin onder leiding van Wolfgang Kutschner.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Gisteren werden de Musical Awards uitgereikt op het Musical Awards Gala. En grote winnaars waren de musicals Hadestown, Stoornis of My Life en Aletta the Musical. En de prijs voor beste grote musical ging naar Foxtrot. En in de coulissen deze week een jonge musicalster die in deze legendarische Nederlandse musical staat.
2: Ik ben René de Grauw. En de mensen kunnen mij kennen van mijn vorige productie Malle Babbe. Of De Mol en de Paradijsvogel. Die heb ik 2 jaar geleden, geloof ik, is inmiddels terug heb ik die gedaan. En nu sta ik in het fantastische Foxtrot. Foxtrot gaat over een artiestenpension in Amsterdam in de jaren 30. En Josien, een meisje uit Klaaswaal, die eigenlijk naar Amsterdam verhuist om lessen te krijgen. En in dat artiestenpension terechtkomt bij het artiestenduo Jules en Lisette. En het artiestenpension is van Mathilde en dat wordt gespeeld door Gerry van der Klei. En Jules wordt gespeeld door William Spy en ik speel Lisette. En Josien wordt gespeeld door Teuntje Post. En zij komt dus in de grote stad voor het eerst en zij ontdekt dat er van alles nog meer bestaat. Ook in de liefde, in het werk, dus dat je artiest kan zijn. Gewoon het leven in de stad, wat zij niet kent eigenlijk nog. Dus die twee werelden komen heel erg bij elkaar. En ook de problematiek, zoals homoseksualiteit, abortus, de dreiging van de oorlog, die in die tijd allemaal nog heel erg speelde en eigenlijk alweer, of nog steeds.

0: Hoe bereid ik mij voor op de voorstelling? Nou, ik doe sowieso een fysieke warm-up, want er wordt dus heel veel gedanst. Dus dat moet ik echt doen om mijn lichaam warm te maken en geen blessures te krijgen. Dan doen we een vocale warm-up, want er wordt ook best wel hoog gezongen. Dan krijg ik een zender, soms een soundcheck. Ik doe rustig mijn make-up. Vind ik altijd fijn om in alle rust te kunnen doen. Hè, om dat personage in te stappen, bij zo'n spreken. En dan krijg je je pruik. En dan neem je even een kopje koffie of een kopje thee. En dan doe je je kostuum aan. En dan ben je eigenlijk met elkaar nog even 10 minuten voor de voorstelling. Om even te bespreken hoeveel mensen zitten er in de zaal. En wat gaan we vandaag doen. En wat is ons voornemen. En ja, dan ga je de show in. Ik vind het altijd wel fijn om me even terug te trekken voor de voorstelling. Even de rust op te zoeken. En even te bedenken van, ja, ik mag dit weer doen vanavond. En wat ga ik doen? En ik zeg ook, ik heb ook altijd een klein ritueeltje dat ik tegen mezelf zeg van, nou, je kan het. Dus ik probeer mezelf een beetje op te hypen. Mijn onzekerheid niet mee het toneel op te nemen. Dus dan heb ik eigenlijk een soort mantra. Dan zeg ik altijd, ik vertrouw op mezelf. Ik vertrouw op mijn talent. Ik vertrouw op het universum. En dan word ik altijd wat rustiger. Het is een soort meditatietje eigenlijk, waardoor ik voel van, ik heb me voorbereid, ik weet wat ik ga doen. En nu, let's have fun. Wat neem ik mee van thuis? Nou, een lekker slofje voor in het theater, om in te kunnen schieten en uit te kunnen doen, want backstage mag je niet op blote voeten. Make-up remover en een crampje, want er zit ook heel veel lijm en alcohol op de huid van de pruik. Dus je moet ook je huid goed verzorgen. Een lekkere dikke trui, want het is vaak koud in het theater. Een fotootje ook van thuis. Vind ik ook altijd fijn om even naar te kijken. En een lekker luchtje voor mijn collega's. Ik verheug me altijd wel het meest op de opening. Die vind ik echt waanzinnig om te doen. Dat is gewoon een opening van 10 minuten met scènes en show en zang en spel en dans. Dat is echt, echt super vet om te doen. Daar denk ik altijd bij van zo, we gaan jullie even inpakken. Daar heb ik heel veel zin in. En waar ik natuurlijk ook het meest naar uitkijk is dat ene moment. Dat is het duet dat ik samen met William mag doen. Ja, dat is echt, daar komt alles samen voor mij. Dus dans, zang, spel. Dan is mijn 8-jarige zelf wel echt helemaal gelukkig. In een glitterpakje op hakken. Een beetje gek doen. Ja, dat is echt superleuk om te doen. De avond is geslaagd voor mij als ik toch bij het eindapplaus altijd wel ontroering zie. Maar ook maar ik ook door de show heb gezien dat mensen zich verwonderen. Dus dat zie ik bij de opening vaak wel echt, dat mensen zo, wauw. En dan, nou ja, dat vind ik heel belangrijk. Maar aan het eind van de avond, de reactie van het publiek, dat is voor mij wel echt, ja, dat is wel echt waar je het voor doet. Dat is de kers op de taart, dat je mensen ontroerd ziet zijn en het met je eens ziet zijn. En ja, dan heb je mensen geraakt. Dat is voor mij geslaagd.
1: Ja, dat was musicalster René de Gruil in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid en Harry Banning is nog tot en met maandag te zien in het De La Mar Theater in Amsterdam. En daarna reist hij nog verder naar onder andere Deventer, Wageningen, Maastricht en Doetinchem.

0: Ja, dat was Bryn Terfel met het lied The Fields of Athenry van Pete St. John. En dit lied is geschreven in 1979 en het gaat over de Great Famine, de grote hongersnood van de jaren 1840. En het gaat over een man die graan heeft gestolen voor zijn verhongerende familie. En tegenwoordig is het een heel populair lied bij Ierse sportwedstrijden.
1: Bijna vergeten.
0: En daarin leest Matthijs Deen vanavond voor uit een bijna vergeten debuut dat 99 jaar geleden verscheen. Siempi van Josine Reuling gaat over een kind dat opgroeit in de Amsterdamse Jordaan. Haar moeder is ziek, haar vader is afwezig en dus brengt Siempi veel tijd door bij haar opoe, de grootmoeder, aan wie ze steeds meer verknocht raakt. En in dit fragment uit het einde van het boek is het weer tijd om naar huis te gaan.
2: Afscheid. Drink je melk leeg, Marie, zegt opoe. En Moe neemt het glas en drinkt de melk achter elkaar op. En ze hebben het glas nog niet neergezet of er wordt gescheld. Daar is om Jaap met het rijtuig. O, jezus, zegt opoe. En als ze dat zegt, is het erg. Oom Jaap is al boven en helpt Moe bedaard met haar mantel aandoen. Ga maar vast, ik kom wel, zegt opoe. En drukt de grote witte zakdoek tegen haar gezicht. De lieve ziel. De handen beven. Siempi zal de linten van de hoed vastmaken. Kom maar hier, opoe. Ik zal het wel doen. Opoe gaat er even bij zitten. Ik tril op mijn benen. Ach, lief schaap. Wat zie je wit. Zal je daar goed eten? En vooral op tijd naar bed? Ja, opoe, ik zal alles schrijven. En Siempi zoent de natte, gloeiende wang die nog geen enkel rimpeltje heb. O God, wat heb ik een bitter verdriet en dat op mijn oude dag. Waar heb ik het aan verdiend? Ach, Jezus, ik zie er nooit meer terug. Wacht even de strik uithalen, niet te strak. Moe en oom Jaap zijn naar beneden gegaan. Komen jullie? Roept hij. Ja, ja. Siempi neemt de pop en het koffertje en loopt de trap af. Oom Jaap schiet vlug langzaam met drie grote passen weer naar boven en helpt opoe sluiten, want die kan met de bevende vingers de sleutel niet hanteren. Moe wacht beneden bij het rijtuig. De koetsier houdt het portier open en hij slaat aan als ze instappen. Daar gaan ze.

Geen van allen zeggen ze wat. Opoe zit vreselijk verdrietig te huilen in haar oude klonjezakdoek. Ze ziet de paarse spriet trillen op opoes hoed. Zo schokt ze. Opoe houdt Simpie's hand vast en laat hem enkel los als ze de neus moet snuiten. Weer denkt Simpie aan het gasthuis. Hoe Opoe toen ze erg ziek lag, voor de bed stond te huilen en een grote zakdoek bij zich had die naar oude klonje rook. Kijk, het park! Als ze het park voorbij zijn, dan duurt het niet lang meer. Je kunt het kleppen van de paarden hoeven horen in het rijtuig. Had ze maar een klontje, daar houden paarden van. Als je het maar op je platte hand geeft, anders kunnen ze het niet pakken.

Matthijs Deen las voor uit Simpie van Josine Reuling. En dit was haar debuutroman uit 1927. En de jaren daarna zou Reuling naam maken met romans die veel stof deden opwaaien, omdat ze onverschrokken lesbische thema's aansneed. Zo groeide haar roman Terug naar het eiland uit 1937 uit tot een klassieker over de lesbische liefde. En daarmee besluit ik Opium voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan zit Brecht van Hult op mijn plek. En zij ontvangt theatermaker en regisseur Boukje Zwijkman. En Zwijkman maakt woordeloze voorstellingen en installaties. En in haar nieuwste voorstelling, Klei, smelten landschap, lichaam en ritme samen tot één zintuiglijke ervaring. En zometeen na 8 uur het avondconcert met Pieter van Nes, rechtstreeks vanuit het muziekgebouw Eindhoven. Tot 8 uur hoor je nog muziek van Max Brug. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
10: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
9: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat ze daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor Taghi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook al wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
8: It's crazy. We kill you.
9: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
7: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer. Vanavond om 9:15 bij Caro NCRV op NPO 2.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Pieter van Nes.
11: En een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit NTR avondconcert live vanuit de kleine zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. En vanavond hebben we hier een concert binnen het Storioni Festival dat deze week begonnen is. Festival dat in 2007 werd bedacht door het Brabantse Storioni Trio en het Muziekgebouw Eindhoven en dus al zo'n 20 jaar bestaat. Het Storione Trio is er zelf ook bij vanavond met nog een aantal andere muzici voor een programma waarmee we naar het hart van de Duitse romantiek gaan. Een programma met de titel Een brief uit Düsseldorf. Een muzikale brief wel te verstaan, een aanzichtkaart van een bepaalde plek. Dat is eigenlijk de rode draad door het hele festival. En vanavond is dat een intiem en een persoonlijk programma rondom Huize Schumann in Düsseldorf. Grote namen op het affiche vanavond. Robert Schumann en Felix Mendelssohn. Mendelssohn die ook een tijd in Düsseldorf woonde en werkte. En het is puur kamermuziek. Muziek als een gesprek, als verbeelding van een aantal gelijkgestemden. En de centrale figuur is Robert Schumann. Drie van de vier stukken op dit programma zijn van zijn hand. Hij was bij uitstek een componist van de innerlijke werelden. Dromerig, vurig, kwetsbaar, grillig ook. En in zijn muziek lijkt het vaak alsof verschillende stemmen in één persoon met elkaar spreken. Niet voor niks gebruikte hij als schrijver en als muziekcriticus twee alter ego's. De bedachtzame lyrische Eusebius en de energieke, vurige Florestan. En die twee kanten van Schumann die horen we vanavond zeker terug in zijn muziek. Tussen die Schumann-stukken klinkt ook Felix Mendelssohn's eerste pianotrio. Ja, en heb je het over Schumann en Mendelssohn, dan heb je het ook over Clara Schumann en Fanny Mendelssohn. Dus laten we in afwachting van dit concert maar eens luisteren naar een paar delen uit het strijkkwartet van Fanny Mendelssohn. Dit is het Consone-kwartet.

0: De eerste twee delen uit het strijkkwartet van Fanny Hensel Mendelssohn door het Consone Quartet in afwachting van het concert met als titel Een brief uit Düsseldorf in het Storioni Festival in de kleine zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. Een zaal die zich nu langzaam maar zeker begint te vullen met publiek. En misschien komt die brief uit Düsseldorf wel uit het jaar 1849. Dat was voor Schumann namelijk een uitzonderlijk vruchtbaar jaar. Het ene na het andere stuk vloeide uit zijn pen. En hij richtte zich toen heel erg op kleine vormen. Op muziek voor één instrument met piano. Bedoeld voor de huiskamer, voor liefhebbers. Maar dat wil niet zeggen dat het zomaar simpel of vrijblijvende muziek was. Uit het jaar komt bijvoorbeeld ook het Adagio en Allegro. Oorspronkelijk heette dat trouwens Romance en Allegro. En dat zegt wel veel. Het begint niet als een abstract stuk, maar het begint als een romance. Zingend, gevoelig. En Schumann die schreef het oorspronkelijk voor hoorn en piano. En dat is geen toeval, want de hoorn was voor hem een enorm geliefd instrument. In het Duits klinkt dat ook nog veel romantischer. Waldhorn, de woudhoorn. Het instrument had voor Schumann iets natuurlijks, iets geheimzinnigs, iets bezields. Hij noemde het zelfs de ziel van het symfonieorkest. En vanavond is die hoorn in handen van Hervé Joulin, een van de meest vooraanstaande Franse hoornisten. En hij speelt dit stuk samen met Irina Zaharenkova achter de piano. En Robert Schumanns vrouw Clara die speelde de oorspronkelijke versie voor het eerst met hornist E. Julio Schietelau. Clara was dolenthousiast. In haar dagboek schreef ze dat ze het stuk fantastisch, fris en gepassioneerd vond. Precies waar ze van hield. En ook Schumann zelf was tevreden. Hij schreef gewoon, ik heb er plezier aan beleefd. En dat plezier hoor je in deze muziek. Eerst dat romantische adagio, zangerig, dromig. Bijna alsof iemand een persoonlijke gedachte voorzichtig uitspreekt. En daarna dat allegro. En dan krijgt die muziek ook meteen vaart. Lyrische rust maakt plaats voor vuur, beweging en romantische energie. Eusebius en Flora staan, daar zijn ze weer. In kort bestek dus twee kanten van Schumann. De mijmerende dichter en de vurige romanticus. Het is een ideale opening voor een avond die echt draait rondom Robert Schumann. Maar nu allereerst gaat de deur hier aan de zijkant van het podium open. Ik dacht even dat iemand wat kwam vertellen. Volgens mij is dat ook de bedoeling dat we even welkom worden geheten zo dadelijk in de zaal. Het licht gaat ook al dimmen. We wachten dus op Hervé Joulin, hornist, en Irina Zaharenkova, piano. Het licht is inmiddels gedimd. We zijn op het Storioni Festival, 20e editie als ik me niet vergis. Kan zijn dat eentje is tussenuit gevallen met corona, weet ik even niet meer zeker. Sinds 2007 bestaan ze. En allemaal in handen van het Storioni trio, waarvan nu de violist Wouter Vossen even het podium opkomt.
1: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij alweer een prachtig concert van het Storioni Festival. Fantastisch om u met zoveel hier te zien in de prachtige zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. En een speciaal welkom ook voor het team en de luisteraars van het avondconcert van NPO Klassiek. Vandaar de mooie microfoons op het podium. Vanavond een bijzonder concert met tal van gasten van ons. Met als thema eigenlijk de brief uit Düsseldorf. Er waren toen namelijk nog geen postcards, dus we doen het even per brief. Mendelssohn en Schumann. En voordat u daarvan kunt genieten, misschien nog even een leuke tip. Want we geven nog heel veel meer concerten op unieke locaties in en rondom Eindhoven. Zaterdagavond gaan we een musical postcard maken bij Piet Hein Eek in de werkplaats. Dan worden de zaagmachines aan de kant geschoven. De betonnen vloer wordt nog even met een bezem schoongeveegd. Dan rollen we een vleugel naar binnen en gaan we Wenen bezoeken. En we hopen u daar allemaal, waarom niet, te mogen begroeten. Een hele fijne avond alvast en tot later.
0: Violist Wouter Vossen van het Storioni Trio, die hier de welkomstwoorden deed voor dit concert. Een brief uit Düsseldorf met als eerste muziek het Adagio en Allegro voor hoorn en piano van Robert Schumann, hornist Hervé Joulin en pianiste Irina Zaharenkova. Het Storioni Trio zelf zal ook nog spelen. Maar nu eerst hun gasten, Hervé Joulin en Irina Zaharenkova. Applaus voor hen. Met Adagio en Allegro van Robert Schumann.

Applaus voor hornist Hervé Joulin en pianiste Irina Zarenkova in dit Adagio en Allegro voor hoorn en piano van Robert Schumann. En na deze Schumann komt nu Felix Mendelssohn met zijn eerste pianotrio. Ja, en hoewel Mendelssohn componist is, blijft Schumann op de achtergrond toch wel nadrukkelijk aanwezig. Want juist Schumann was een van de grote bewonderaars van dit stuk. Mendelssohn die voltooide zijn eerste pianotrio op 23 september 1839. En het werd een van de grote romantische pianotrio's van de 19e eeuw. En Schumann was diep onder de indruk. Hij noemde dit trio het meestertrio van zijn tijd, van deze tijd. Vergelijkbaar met wat Beethoven en Schubert daarvoor voor het genre hadden betekend. Nou, dat is grote lof. Zeker van iemand die zelf zo scherp over muziek kon schrijven. Het trio bestaat uit vier delen. Het eerste, Molto Allegro Agitato, is hartstochtelijk, onrustig. En daarna een Andante con Moto Tranquillo, kalmer deel, waarin Mendelssohn's gave voor zingende melodieën prachtig naar voren komt. Een licht scherzo, snel en bewegelijk, echt Mendelssohn op zijn meest feeriek. En dan die finale, Allegro Assai Appassionato, die brengt de hartstocht terug en voert dit werk naar een heel briljant slot. Het meeste trio van Mendelssohn, dat klinkt nu in handen van het Storioni-trio. Wouter Vossen, Mark Vossen en Bart van der Roer. Al sinds 1996 zijn ze een vast ensemble en behoren ook al tot de meest toonaangevende pianotrio's van Nederland. Ja, en een pianotrio, zeker in de tijd voor Mendelssohn, kon dat nogal eens uit balans zijn. De piano is een prachtig instrument, kon de viool en de cello overstemmen. Maar Mendelssohn die vindt een fantastische verhouding. En dat gaan we hier ook horen. Het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn. Hier op het Storioni Festival, live in het Muziekgebouw Eindhoven, in de kleine zaal. Tijdens het Storioni Festival dus. Tijdens dit concert een brief uit Düsseldorf. Eerste pianotrio van Mendelssohn.

0: zeer enthousiast applaus hier in de kleine zaal van Muziekbouw Eindhoven voor het Storioni Trio. En wat een heerlijke communicatie op het podium met elkaar, met het publiek. Zonder enige twijfel is het toch echt een van de meest vooraanstaande pianotrio's in ons land. Ongetwijfeld ook daarbuiten. Je hoort de ervaring ervan afspatten. Ze volgen elkaar in iedere buiging, in de timing, maar weten toch ook precies waar het naartoe moet met de muziek die ze spelen. En zeker ook in muziek zoals dit eerste pianotrio van Felix Mendelssohn. Echt kernrepertoire voor deze bezetting. En wat een heerlijke muziek is dat toch. Virtuoos, speels, energiek, lyrisch. Maar dat alles dan echt als drie eenheid gepresenteerd. Ja, als iemand je ooit vraagt wat kamermuziek is, dan is dit het antwoord. Het Storioni Trio. Wouter en Mark Vossen, violoncello. Bart van der Roer, piano. Al sinds 1996 actief. En al sinds 2007 organiseren ze hier in Eindhoven hun eigen Storioni Festival. Waar ook dit concert een onderdeel van is. Het trio komt na de pauze nog terug. Dan aangevuld tot piano quintet. Voor het piano quintet van Schumann. In dit programma een brief uit Düsseldorf. Helemaal gericht op Schumann en zijn umwelt. Zijn Düsseldorfse leven. Waar Mendelssohn ook deel van uitmaakte. Straks na afloop van deze uitzending is dit hele concert op npoklassiek.nl/avondconcert terug te luisteren.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En hier in de kleine zaal van het Muziekgebouw Eindhoven is het nu pauze. Pianist van het Storioni Trio, Bart van der Roer, die komt hier zo even bij de microfoon. Nou, nog even tekst en uitleg geven. Maar ik laat hem even rustig bijkomen van deze prestatie, even een glas water drinken en naar me toe komen. En dan luisteren wij in de tussentijd naar een capriccio van Clara Schumann.

0: Een van de capriccio's van Clara Schumann, hier gespeeld door Susanne Grutzman in de pauze hier van het muziekgebouw Eindhoven, de kleine zaal. Dit concert tijdens het Storioni Festival, waar wij zojuist hebben kunnen luisteren naar de eerste helft van het programma Een Brief uit Düsseldorf. En inmiddels hier bij mij, de timing is perfect, pianist Bart van der Roer van het Storioni Trio. Al 30 jaar geloof ik, hè, en al 20 jaar dit Storioni Festival. Ik kan me voorstellen dat het na al die tijd toch ook op een of andere manier voelt als een soort ritueel. Net zoals het ieder jaar weer kerstmis is. Hoe hou je het dan toch ieder jaar weer fris?
1: Nou, kijk, wat natuurlijk de uitdaging is om ieder jaar iets nieuws te doen. Aan de ene kant, dat is best lastig. Maar tegelijkertijd ontwikkelt het festival zich steeds meer binnen de hele stad. Dus we gaan op heel veel verschillende plekken concerten geven. En die verschillende plekken, er komen steeds nieuwe plekken bij. En daar zit ook een nieuw publiek. En ja, die proberen we te bereiken. En dat werkt eigenlijk heel goed. En dat is voor ons geeft het weer een nieuwe energie om dingen uit te proberen.
0: Maar het lijkt me tegelijkertijd ook ontzettend hard werken. Al die concerten die je moet spelen, al dat repertoire dat je voor je neus krijgt, zie je dan ook niet een beetje tegenop, toch?
1: Het is wel altijd een soort berg die je moet beklimmen. Dus ergens in dat seizoen dat je speelt en werkt, zit zo'n piek. Als je het goed voorbereidt, dan is dat te doen. Maar het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat een wielrenner ook zo in het jaar een aantal van die grote rondes heeft. Nou, dit is onze grote ronde, ja. Onze Tour de Eindhoven, zou ik wel zeggen, ja.
0: Ja, en op die tour doen jullie allerlei plekken aan door middel van de brieven uit de postcards die werden genoemd. En in dit geval Düsseldorf. Kun je iets vertellen over dat idee daarachter voor dit festival?
1: Ja, we hebben natuurlijk ieder jaar een festivalthema. Probeer iets te vinden waar je aan de ene kant heel veel kanten mee op kunt. Dat je verschillende soorten muziek kwijt kunt. Dat is een heel breed festival. Tegelijkertijd zoeken we ook altijd naar iets waarbij we aan de mensen die we uitnodigen om mee te spelen ook kunnen, ja, prikkelen om iets aan ons te geven. En in dit geval hadden we gedacht dat idee van een briefkaart sturen, of een brief. Maar dan in de muzikale vorm. Dus aan de ene kant, zoals vanavond, is het een brief uit Düsseldorf. Maar er zijn ook brieven uit Wenen. En we hebben een Weense violist, die heeft daar weer muziek van meegenomen. Korn Gold bijvoorbeeld, dat is zijn grote liefde. Dus we hebben de muzici gevraagd, nou, vertel eens even, als je nou ons één brief zou moeten sturen met, dit moet je absoluut horen, want hier heb ik iets mee. Dat stuk. Nou, daar hebben we dus een aantal van geprogrammeerd. En vanavond was een beetje mijn brief. Want ik, toen ik dacht, ja, waar moet je nou een brief vandaan sturen? Kijk ook gewoon even naar je eigen leven. En ik geef tegenwoordig les in Düsseldorf aan de Robert Schumann Hochschule. Een professor voor klavier, zoals dat al zo mooi heet in Duitsland. Dat doe ik nu 2 jaar. En ja, wat daar ongelooflijk is, als je daar komt en door de stad heen loopt, dan kom je op een gegeven moment bij het Schumannhuis. En dan kom je bij het standbeeld van Mendelssohn. Want het zijn alle twee enorme grootheden die daar gewerkt hebben en gewoond hebben. En ja, wat is er leuker om dan een avond daaromheen samen te stellen.
0: En heeft die ervaring daar dan ook jouw kijk op deze componisten veranderd?
1: Nou, ik wist natuurlijk wel het een en ander van de componisten. Maar het is toch een heel bijzonder gevoel als je langs de Rijn loopt. Precies op de plek waar Schumann zich helaas in de Rijn geworpen heeft, omdat hij het allemaal niet meer zag zitten. Als je dan op die plek bent en daarna het Schumannhuis bezoekt en je ziet waar hij gewoond heeft, de handschriften ziet. En ja, je probeert je daar een beeld van te vormen hoe dat allemaal geweest is. Het is toch anders als dat je hier door Eindhoven heen loopt. Dus het biedt je wel een extra prikkel, ja.
0: Ja, en dat gevoel, dat is heel duidelijk te horen hier in dit concert. Dat probeer je ook mee te nemen. Ik vroeg me nog af, die twee grootheden. Maar als je nou moest kiezen wiens kamermuziek je meeneemt naar een onbewoond eiland, wordt het dan Schumann of Mendelssohn?
1: Oeh, dat zijn van die gewetensvragen. Dat is het vraag wat ze voor het geval. Wat voor zo'n lievelingsstukken zo. Die probeer ik altijd een beetje te ontwijken door te zeggen, dat ligt erg aan hoe ik me die dag voel. Dus als het voor een, als het nou voor een eiland is en ik mocht alle muziek van één componist meenemen, dan zou ik die van Schumann meenemen. Want ik denk dat die in zijn leven de grootste ontwikkeling doorgemaakt heeft. Hè, zijn jeugdwerk of zijn vroege tijd. Heel virtuose, grillige pianomuziek, solomuziek. En daarna steeds meer gerijpte kamermuziek en symfonieën. En dan op het eind van zijn leven, ja, die rare, in de toekomst kijkende gekte. En ja, als je dat gewoon iedere dag uit kunt kiezen, dan kun je ook al je gemoedstoestanden die je zelf hebt, die kun je ook mooi bedienen. Dus dat lijkt me dan voor een eiland misschien beter dan bij Mendelssohn.
0: Snap ik. Maar en ongetwijfeld zit dat pianoquintet daar dan ook tussen, wat we straks gaan horen.
1: Uiteraard. Nee, dat is natuurlijk een hoogtepunt. Hè. Dat is, gebalanceerd binnen de gekte en binnen de verliefdheid. En dat is bij Schumann natuurlijk altijd, het gaat van het ene uiterste naar het andere. En hij heeft dat hier gevangen in dat quintet. Het enorme werk met die enorme energie, met die enorme liefde, met die mooie melodieën. Het enorme samenspel tussen die instrumenten. Dat is gewoon een meesterwerk. Ja, heerlijk om te spelen.
0: Bart van der Roer, dankjewel. Geniet van dit festival en van dit concert verder vanavond. En geniet van Robert Schumann.
1: Dankjewel.
0: Wij hebben de rest van de pauze nog de tijd om te luisteren naar Clara Schumann. Haar pianoconcert, je hoort Beatrice Rana en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nesse-Séguin.

van Yannick Nessa-Séguin met dit tweede en derde deel uit het pianoconcert van Clara Schumann. We zijn nog steeds in het muziekgebouw Eindhoven bij dit concert op het Storioni Festival in een programma rondom Robert Schumann. En zo dadelijk na de pauze, het publiek is inmiddels ook alweer bijna helemaal terug, gaan we naar de Fantasiestukken opus 73 luisteren. En net als het Adagio in Allegro ontstonden deze stukken in 1849. Dat enorm productieve jaar waarin Schumann zich toelegde op kortere kamermuziek. En ook die fantasiestukken waren benoemd voor zogenaamde liebhaber. Liefhebbers, goede amateurs, huiskamermuzici. Maar bij Schumann betekent dat nooit dat de muziek eenvoudig of oppervlakkig is. Het is juist in die kleine vorm waar hij buitengewoon veel psychologische diepte weet te leggen. En de oorspronkelijke bezetting van dit stuk is klarinet en piano. Hoewel je het stuk ook in allerlei andere versies hoort. Maar vanavond klinkt dat origineel. Klarinetist Matthew Hunt speelt samen met pianiste Irina Zarenkova, die we eerder ook al hoorden. En die titel Fantasiestukken, dat is typisch Schumann. Het zijn stukken die niet in een strenge sonatenvorm zitten, maar echt karakterstukken zijn. Korte muzikale werelden waarin stemming, verbeelding en innerlijke dialoog voorop staan. Ja, die alter egos van Schumann waar ik het over had, Eusebius en Florestan. Het zijn drie stukken. Het eerste is Zart und mit Ausdruck, teder en met expressie. Het tweede stuk, lebhaft, leicht, levendiger en lichter. En dan het derde stuk, Rasch und mit Feuer, daar breekt het vuur echt los. Die drie delen, die horen heel nauw bij elkaar. Een criticus noemde ze ooit drie brekingen van dezelfde psychologische toestand. Drie verschillende lichtvallen op één innerlijke wereld. En dat gaan we hier horen in een gelijkwaardig duet tussen klarinet en piano. Matthew Hunt, klarinet, Irina Zarenkova, piano. In de drie fantasiestukken opus 73 van Robert Schumann. Muzici zijn het podium opgekomen. Het instrument wordt nog even warm gehouden. En volgens mij gaan zij beginnen met de drie fantasiestukken van Schumann.

De drie fantasiestukken van Robert Schumann door clarinetist Matthew Hunt en pianiste Irina Zarenkova. En mooi ook dat typisch Engelse klarinetgeluid, flexibel in klank, ja, flexibeler dan dat meer consistente Duitse geluid. Met af en toe ook een vleugje vibrato, toch wel heel smaakvol passend bij deze muziek. En ook mooi hoe gelijkwaardig de klarinetten en de piano in het stuk zijn. De piano is geen simpele begeleiding, maar beide instrumenten reageren op elkaar. Nemen initiatief, geven ruimte, spreken elkaar tegen. En er komen nu wat extra stoelen op het podium. Want het slot van het programma mag er zijn. Het is een van de grote kroonjuwelen van de romantische kamermuziek. Robert Schumann's Piano Quintet. Hij schreef het opvallend snel, in de herfst, in enkele weken. En hij bracht in dit stuk twee werelden samen die in de 19e eeuw toch bijna symbolische betekenis hadden. De piano, het instrument van de romantische verbeelding en het strijkkwartet. Dat ook steeds meer werd gezien als de hoogste vorm van kamermuziek überhaupt. En Schumann maakte van die combinatie nou niet zomaar een pianoconcert met strijkersbegeleiding. Hij laat de piano en de strijkers echt met elkaar spreken. Soms spelen de instrumenten elkaar motieven toe. Soms vormen de strijkers een krachtig blok tegenover de virtuose piano. Soms klinkt het geheel bijna symfonisch. En dit stuk dat beweegt voortdurend tussen de intimiteit van de salon aan de ene kant en de grootsheid van het concertpodium aan de andere kant. Het Storioni Trio heeft twee vrienden gevraagd dit quintet compleet te maken. Want naast de Storionis horen we Benjamin Schmid op viool en Sarah McElravy op altviool. Dit quintet is opgedragen aan Clara Schumann. En dat is ook veelzeggend, want Clara was niet alleen Roberts vrouw, maar ook een van de grote pianisten van haar tijd. En die pianopartij is dan ook schitterend geschreven. Het is krachtig, briljant, virtuoos, altijd verweven met de andere stemmen. En Clara vond de partituur schitterend, krachtig, fris. Het was ook de bedoeling dat zij de première in een private kring zou spelen, maar ze werd op het laatste moment ziek. En toen nam niemand minder dan Mendelssohn de pianopartij over. Het enige probleem was, hij moest het van blad spelen. Het schijnt een succes te zijn geweest, want het stuk werd zeer gewaardeerd. Maar dat zegt ook al iets over Mendelssohn trouwens. Ja, dat pianoquintet, het eerste deel Allegro Brillante, begint stralend en energiek. En meteen staat er een wereld overeind, nobel, warm, vol vaart. En dan dat tweede deel in Modo d'una Marcia, totaal anders van karakter. Ja, in de vorm van een mars, een plechtige mars, ernstig, donkerder van kleur. En daarna een scherzo vol snelle bewegingen, sprankelende energie. En in de finale, Allegro ma non troppo, daarin toont Schumann zijn gevoel voor vorm en drama. Want plotseling keert dat thema van dat openingsdeel weer terug. Maar nu omgevormd tot een fuga. En daarmee brengt Schumann ook weer eenheid in het geheel. Na alle verwikkelingen herinnert hij ons eraan waar die reis begon. Het pianoquintet van Robert Schumann, Benjamin Schmid, viool, Sarah McElravy, altviool en het Storioni Trio hier in de kleine zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. Bij dit concert een brief uit Düsseldorf op het Storioni Festival. Ja, de bladmuziek wordt nog even neergezet, of de iPads zijn het vooral tegenwoordig. Met de pedaaltjes die ervoor nodig zijn om de pagina's om te slaan, moet allemaal werken. Het is altijd een hele handeling om dat op het podium te zien. Maar de muzici zijn er klaar voor dit grootse, meeslepende, inventieve pianoquintet van Robert Schumann.

Het pianoquintet van Robert Schumann, gespeeld door het Storioni Trio, met in hun midden ook violist Benjamin Schmid als eerste violist en Sarah McElravy als alt-violiste. Het Storioni Trio vernoemd naar het instrument waar violist Wouter Vossen op speelt, gebouwd door Lorenzo Storioni. En wat wel mooi is, er was nog een Storioni op het podium vandaag. Ook de altviool van Sarah McElravy is door diezelfde Lorenzo Storioni gebouwd. Ja, het is kamermuziek op het allerhoogste niveau. En ook al is het radio, ik benadruk maar eens wat een genot het is om live bij zo'n concert te zijn. En de muzici ook te zien spelen. Hoe ze elkaar in hun blikken opzoeken. Om samen iets neer te zetten, om een lijntje aan elkaar door te geven. Of gewoon om onderling even te genieten van een mooie passage. En dat wordt hier gewaardeerd door het publiek. En ik denk ook dat je dat alleen hebt kunnen horen via de radio, met hoeveel liefde, zorg en passie hier gemusiceerd werd. In dat grote, meeslepende pianokwintet van Robert Schumann. De laatste muziek hier vanavond live gespeeld in de kleine zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. Tijdens een van de concerten van het Storioni Festival. De muzici nemen nog een keer applaus in ontvangst. De drie Storionis laten hun gasten voorgaan naar de zijuitgang van het podium. Het festival dat duurt trouwens nog tot en met 28 mei. Hier in Eindhoven. Niet alleen in het Muziekgebouw, maar door de hele stad. Nou, nog een laatste keer applaus. Dat mag na zo'n inspanning van dik een half uur. Kamermuziek dat ongelooflijk genieten is voor de muzici, maar toch ook zeker hard werken. En dat nog een paar weken lang hier op dit festival. Geef het je te doen. Een Tour de France noemde Bart van der Roeret, pianist van het Storioni Trio. En dat kan ik me zeker voorstellen. En nog tot en met 28 mei dus. Ik zou zeggen, kijk vooral even op storionifestival.nl voor alle concerten die er nog gepland staan. Het NTR Avondconcert kwam vandaag live uit het Muziekgebouw Eindhoven. Maar de muzici hebben het podium inmiddels verlaten en ook het publiek gaat huiswaarts. Dus verwijs ik vast naar het volgende avondconcert, aanstaande zondagavond. En dan met een heel Frans programma door het orkestre Philharmonique de Liège. Ook zeer de moeite waard. Even heel wat anders. Ravel, Poulenc, Stravinsky. Maar hier hoor je ze, datzelfde orkest, in muziek van Gabriel Dupont, Jour d'été, een zomerdag in muziek gevat.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Gisteren was het de geboortedag van Annie M. G. Schmid. Collega Annemaartje Lemmerijs die had al een prachtig gedicht van haar. Maar vandaag is het de sterfdag van Annie M. G. En ik kom uit Berkel-Roderijs en dat is dan weer het geboortedorp. Dus bij ons in het dorp is het elke dag Annie M. G. Schmiddag. En vandaag moest ik aan een van haar boeken denken. En dat kwam door een bericht dat ik tegenkwam in de Volkskrant. En dat ging over een resolutie over klimaatverplichting die is aangenomen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Een resolutie die erover gaat dat alle landen in de wereld zich moeten houden aan de uitspraak van het Hof, van het Internationaal Gerechtshof. Die heeft vorig jaar een uitspraak gedaan over het tegengaan van klimaatverandering. De rechters van het Hof waren vorig jaar unaniem in hun oordeel. Staten zijn verplicht om het klimaatsysteem te beschermen. Nou, ook Nederland stemde voor, gelukkig. Amerika niet. En waar deed dat mij nou aan denken? Nou, ik heb nog niet zo lang geleden Pluk van de Pettenflat voorgelezen. En er is ook een vervolg. En dat heet Pluk redt de dieren. En daarin heb je een weerman die experimenteert met verschillende soorten klimaten. Maar de weerman rijdt per ongeluk met zijn jeep dwars door een grote ruit die twee klimaatsystemen eigenlijk, van elkaar scheidt. De ruit als een soort golfstroom. En als dat wordt verstoord, ja, dan is het goed mis. Pinguïns in de tropen, sneeuwstormen die olifanten doen bibberen. Was dit een vooruitziende blik van Annie M. G. Schmid? Een doemscenario? Bij Pluk redt de dieren komt uiteindelijk alles goed. Uiteraard met behulp van Pluk en zijn rode kraanwagentje. Pluk van de Pettenflat als redder van de aarde. Maar wie is eigenlijk de Pluk van onze wereld? Donald Trump heeft geen rood kraanwagentje. Die heeft wel een rood hoofd, maar helaas niet van schaamte.

Sprankelende muziek, sprankelend gespeeld. Je hoorde het eerste deel Allegro Moderato uit pianotrio nummer 8 van Ludwig van Beethoven. En dat sprankelende spel werd verzorgd door het Busch Trio. En het is het album van de week. Dus als je naar NPO Klassiek gaat, dan kan je daar het hele album beluisteren. De moeite waard.

Oorspronkelijk een aria. Federo con mio diletto, maar hier op de klarinet gezongen door Martin Frust. En dat noem ik dan zoet gevoiced.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, waarin Pieter, Annemaatje en ik iets uit eigen collectie meenemen. Pieter een plaat, dat is een echte. Ik heb ook wel platen thuis gehad en gedraaid, maar ja, ik heb geen plaatspeler thuis meer. En ik vind het hier in de studio toch nog iets te veel gedoe. Ik had vroeger bandjes. Vorige week vertelde ik het dat een ontdekking was. Je kon ook zelf bandjes opnemen. Soms haalde je het einde van een stuk niet, maar ik heb die bandjes helemaal kapot gedraaid. En een van mijn lievelingsbandjes heb ik gekregen van mijn vioolleraar, Jan Schoneberg. En de aanleiding was iets wat treurig. Ik had een gebroken pols. Ik was uit de boom gevallen. Overigens niet voor de eerste keer, wel voor de laatste keer. Want de eerste keer dat ik uit een boom was gevallen, had ik een hersenschudding. Nou, dat vond ik nog wel oké. Ik kreeg namelijk heel veel droppen. Ik hoefde 3 dagen niet naar school. De tweede keer dat ik uit een boom viel, viel ik met mijn blote rug in een brandnetelveld. Die was al wat minder prettig. Maar die gebroken pols, die deed het hem. Sindsdien klim ik nooit meer in een boom. Ik kon dus niet meer viool spelen. Een paar weken. En ik kreeg bezoek van mijn vioolleraar Jan. En hij had een cadeau voor me meegenomen. Een toonladderboek. Ja, zo'n hele dikke, met hele saaie, uitgesponnen toonladderoefeningen. Zijn vrouw had nog wel gezegd, Jan, dat kan je niet maken. Doe er een reep chocola bij. Nou, al dus geschieden. Mijn gezicht klaarde alweer wat op. En Jan had een bandje meegenomen. En hij had er muziek opgezet, gespeeld door de Franse violist Patrice Fontanarosa. Ik kende hem niet en eigenlijk is het in Nederland een vrij onbekende violist. Maar geweldig. Wat een spel. En het begint, het bandje, met een stuk van Kreisler, Preludium en Allegro. En dat was net het stuk waar ik mee bezig was voordat ik mijn pols brak. En ik heb het in die weken dat ik herstelde en dat ik in het gips zat, heb ik dat bandje eindeloos gedraaid. En zoals Patrice Fontanarosa speelde, zo wilde ik het ook spelen.

Het bandje heb ik niet meer, maar gelukkig zijn er de streamingsdiensten. En kan ik het gewoon weer draaien. En ik vind het nog steeds geweldig. Wat een heerlijke violist, Patrice Fontanarosa. Ja, wie kent hem eigenlijk? Ja, ik zie in de app, Alexander kent hem. Hij noemt het ook een geweldige violist. Verder met muziek van Christian Sinding, zijn concert voor piano en orkest, het tweede deel Andante.

0: Het tweede deel uit het Concert voor Piano en Orkest Opus 6 van Christian Sinding. En je hoorde Piers Lane als pianist bij het Berken Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Hector Berlioz. Die heeft aan het eind van zijn leven een fantastische autobiografie geschreven. In twee delen uitgegeven bij privédomein, Hector Berlioz, Mijn Leven. Het eerste deel beslaat de periode 1803 tot 1834. En het is geen objectieve blik. Hij neemt geen afstand, probeert niet zichzelf heel eerlijk in de spiegel aan te kijken. Maar wat is het geweldig geschreven. Het zijn smeuïge verhalen. Hij neemt geen blad voor de mond. Spaart ook zichzelf niet. Maar geeft hier en daar collega-componisten, mislukte dirigenten, valse sopranen een veeg uit de pan. Dus het lezen van deze autobiografie, dit dagboek, is echt een genot. Vorige week heb ik al een stukje uit voorgelezen. Toen over de Symfonie Fantastique. En nu lees ik een passage waarin hij de opkracht krijgt voor een nieuw altvioolconcert. De grote vioolvirtuoos Paganini heeft Hector Berlioz opgezocht. Ik heb een schitterende altviool, zei hij. Een prachtig instrument, een Stradivarius. En ik zou daarop willen spelen voor publiek. Maar ik heb geen muziek ad hoc. Wilt u een solo voor altviool schrijven? Voor dit werk heb ik alleen maar vertrouwen in u. Om de vermaarde virtuoos te behagen, probeerde ik dus een solo voor altviool te schrijven, maar wel een solo gecombineerd met orkestbegeleiding. En wel op zodanige wijze dat het orkest volop zijn actief aandeel behield. Want ik was er heel zeker van dat Paganini door zijn weergaloos spel in staat zou zijn steeds de voornaamste rol voor de altviool te behouden. Het voorstel leek mij nieuw. En weldra ontwikkelde zich een tamelijk gelukkig ontwerp in mijn hoofd en liep ik warm voor de verwerkelijking ervan. Het eerste stuk was nauwelijks geschreven of Paganini wilde het zien. Toen hij zag hoeveel pauzes er in de altvioolpartij zaten in het Allegro, riep hij uit: "Zo moet het niet! Ik ben te lang stil daarin! Ik moet de hele tijd spelen!"

0: Op verzoek van Paganini begon Hector Berlioz aan een altviolconcert met een gelijkwaardige rol voor het orkest. Paganini droop teleurgesteld af, maar Berlioz zette zijn plan door en kwam met dit heerlijke stuk, Harold an Italie. En gelukkig haalde altviolist Antoine Tamesti niet zijn neus op voor de altvioolpartij. En tijdens de vele rusten in de altvioolpartij kon hij luisteren en genieten van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

slotdeel in Paradisum met het Requiem van Gabriel Fauré. En je hoorde Philip Herdewegen bij, dan moet ik even spieken, uiteraard zijn Collegium Vocale Gent en het Orkeste de Champs-Élysées. En 11:15 geweest, dat betekent hoog tijd voor de Hollandse Nieuwe. En dat is een dansplaat deze week. En talloze melodieën en dansen uit Zweden, uit Noorwegen en uit Nederland. Ja, klompen aan en dansen maar met de muziek van Röntgen. Afgelopen dagen hoorde je ze al. Kriek, Röntgen en Amanda Meijer. Later de vrouw van Röntgen. En dit gezelschap van gedrieën waren goed bevriend en schreven over muziek met elkaar. En alle drie de componisten verwerkten de volksmuziek, de traditionele dansen uit hun regio op eigen manier. Röntgen veelal letterlijk, meer bewerkingen. Soms, zoals Griek, in een vrijere stijl, in de geest van. En Amanda Meijer was een virtuoos violist. Dus zij gebruikte de Zweedse melodieën en dansen voor haar eigen speelplezier, voor het etaleren van haar eigen virtuositeit op de viool. En dat vertelt ons ook Ivan Nogueira, de cellist van het Agathe strijkkwartet, die deze prachtige plaat gemaakt hebben.

Yeah, it is muziek dat zij duidelijk heeft achter de viool gespeeld en zelfs gespeeld, want het is virtuoos muziek, het is heel expressief muziek, die muziek die bedacht is voor de viool. En ja, dat is heel mooi. Toen wij onze strijkersversie deden, we bouwen eigenlijk verdelen de materiaal, dus niet de muziek uitvoeren als een virtuoos solo stuk, maar als een kamermuziekstuk. Dus dan gingen we verdelen de materiaal van de viool, waardoor we maken meer een kamermuziekstuk in plaats van een solo vioolstuk. Maar wat ons viel is dat ja, die karakter van de Zweedse muziek is daar. Er zijn ook verborgen Zweedse liedjes ook, zoals die van de zesde deel. Daar hebben we een liedje die heet in het. Nou, ik ken de Engelse vertaling: Fresh Spring Breezes. Ja, dat is een referentie. Niet alles, wij konden vinden wat voor precies Zweedse liedje of dans er was. Maar ja, ik denk dat het is een combinatie tussen een beetje fantasie van Meyer en referenties aan bestaande Zweedse liedjes en dansen.

van onze dansplaat van onze Hollandse Nieuwe. Deze week hoorde je twee delen, het vijfde en het zesde deel van de Zweedse melodie en dansen van Amanda Meyer-Röntgen. En je hoorde het Agathe Ensemble. Hun nieuwe album heet Scenes of a Folk Life. En dat Folk Life kwam in dit geval dus uit Zweden. Verder nog muziek van Röntgen met boerendansen. Griek, volksmuziek uit Noorwegen. En alles is gearrangeerd en bewerkt door leden van het Agathe Ensemble zelf. Prachtig opgenomen trouwens ook door Tom Peters. Ja, en Amanda Meyer-Röntgen, echte 19e eeuwse componist, overleed in 1894. En een jaartje later werd Henriette Bosmans geboren.

Dat is toch echt een prachtig stuk. Het tweede celloconcert van Henriette Bosmans. Prachtig speelt ook Gemma Rosefield op de cello bij het BBC Philharmonic onder leiding van Georg Fass. Ja, en dit tijdstip doen we een gedichtje. We gaan richting 12 uur en dan is een stukje poëzie op zijn plek. En meestal heb ik dan wel een gedicht of ik heb een idee en dan zoek ik daar muziek bij uit, die een beetje past bij de sfeer van het gedicht. Maar vandaag was het andersom. Ik zat een beetje te rommelen door mijn cd-kast. Een beetje bladeren, scrollen. Hoe doe je dat met cd's? Ja. En toen kwam ik een album tegen, wat ik een tijdje veel heb gedraaid, maar wat ik vergeten was. Een hele mooie cd met muziek van Duke Ellington door de geweldige Simon Rattle. En dat was nog in de tijd dat hij bij de City of Birmingham Symphony Orchestra de scepter zwaaide, dat hij daar de chef was. Heel veel mooie platen gemaakt. En een van die werken van Duke Ellington uit zijn Far East Suite is getiteld Isfahan. Tja, en als je Isfahan zegt, dan denk ik natuurlijk aan het gedicht van Van Eyck. Een beroemd gedicht, een klassieker en ja, waarom ook niet? Passend bij de muziek. Trouwens, een prachtige stad. Iets van honderden jaren geleden alweer geweest. Maar daar zou ik nog wel een keer naartoe willen. De tuinman en de dood. Een Persische edelman. Vanmorgen ijlt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Isfahan. Vanmiddag, lang reeds was hij heen gespoed, heb ik in het zederpark de dood ontmoet. Waarom? Zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het, waarvoor uw tuinman floot. Ik was verrast, toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Isfahan.

Lekker. Duke Ellington en Billy Strayhorn. Een duo dat qua stijl zoveel gemeen hadden. En zoveel samenwerkten als co-composers. Dat ze als nickname ook wel Strays werden genoemd. Of Wee Billy. Je hoorde City of Birmingham Symphony Orchestra. Onder leiding van Simon Rattle. En Peter Walden op de altobo. En Bobby Watson op de saxofoon. Nou, heerlijke nachtmuziek lijkt mij zo. Straks de allerlaatste nachtmuziek. Een nachtlied van Max Reger. Maar eerst nog even Scarlatti. Altijd goed.

En van die meer dan 500 sonates voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti is deze mijn absolute favoriet. K87, Kirkpatrick 87. In B klein, weemoedig en troostrijk tegelijkertijd. En dat brengt ons bij de laatste muziek voor vannacht. Straks gaat de nacht verder. Morgen zit hier weer Pieter van Nes op zijn vertrouwde stek. Ik wens jullie een hele goede nacht met een van de geistelijke zingen van Max Reker, nummer 3, Nachtlied. Slaap zacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum de Buitenplaats.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 22 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van den Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er steeds minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen.